0: aangesloten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux, en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden.

0: noemde de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken, meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet, die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder twee keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur zakt naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Vanochtend volop zon en droog weer met zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag veel zon en zomers warm. Op de Wadden rond 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind draait naar noordoost en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen opnieuw volop zon en zeer warm, met in grote delen van het land een hittekracht van 8. De temperatuur loopt op tot 29 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Morgenavond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
6: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen.
9: Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabatee. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken, meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid.
11: Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
12: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
13: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
14: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
15: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
18: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen.
19: Turner. Jermaine Grunberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grunberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb.
20: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en lokaal 31 graden in het zuiden. Er zijn flinke zonnige perioden. De wind komt uit het noordoosten en wordt geleidelijk matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen weer volop zon en zeer warm met temperaturen van 29 graden aan de kust tot lokaal 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuiden kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
24: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
25: Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten
0: en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
2: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
3: De kades langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
5: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gaza-stad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
27: In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
28: Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
29: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux, en in het zuidelijke departement Var woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is.
30: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand
8: En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
9: De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken, meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet, die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
14: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
15: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
16: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
17: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
18: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien.
0: Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezegen in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden.
3: Er staat weinig wind. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zomers warm met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en lokaal 31 graden in het zuiden. Er zijn flinke zonnige perioden. De wind komt uit het noordoosten en wordt geleidelijk matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen weer volop zon en zeer warm met temperaturen van 29 graden aan de kust tot lokaal 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuiden kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
7: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
21: Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
22: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
23: De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
24: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen.
8: Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gaza-stad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
9: In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
10: Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
11: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is.
12: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
13: De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet, die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws.
29: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
30: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid.
0: Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
1: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
2: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
3: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
4: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
17: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen.
18: Turner. Jermaine Grunberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grunberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb.
19: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken.
6: De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft

0: Met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Vanochtend schijnt de zon volop bij zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag blijft het droog met flinke zonnige perioden. Het wordt zomers warm, op de Wadden 25 graden, in het zuiden kan het plaatselijk 31 graden worden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten is code geel van kracht vanwege aanhoudend warm weer. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm, op veel plaatsen hittekracht 8. De maxima lopen uiteen van 29 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Morgenavond is daar kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
6: Op Zwarte Zaterdag staan

0: ontstaan grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gaza-stad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd. Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
2: Lorena Wiebus heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebus was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebus een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Germain Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brugge met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebus was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femmes. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebus krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebus heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Vanochtend schijnt de zon volop bij zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag blijft het droog met flinke zonnige perioden. Het wordt zomers warm, op de Wadden 25 graden, in het zuiden kan het plaatselijk 31 graden worden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten is code geel van kracht vanwege aanhoudend warm weer. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm, op veel plaatsen hittekracht 8. De maxima lopen uiteen van 29 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Morgenavond is daar kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
8: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
12: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
13: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken.
14: In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
15: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
16: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
17: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
20: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen.
21: Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb.
22: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas.
23: Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezegen in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Vanochtend volop zon en zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag flinke zonnige periode en zomers warm tot tropisch. Op de Wadden wordt het 25 graden, in het zuiden plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen opnieuw veel zon en zeer warm. De temperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden, met hittekracht 8. Morgenavond kans op onweersbuien in het zuiden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
25: Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
27: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
28: Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
29: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
30: De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
0: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
9: In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
10: Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
11: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is.
12: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabatie. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
13: De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam.
1: Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
18: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
19: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
20: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
21: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
22: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Vanochtend volop zon en zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag flinke zonnige periode en zomers warm tot tropisch. Op de Wadden wordt het 25 graden, in het zuiden plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen opnieuw veel zon en zeer warm. De temperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden, met hittekracht 8. Morgenavond kans op onweersbuien in het zuiden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
7: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
8: Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
9: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
24: De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
25: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
29: In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn.
1: Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
10: Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven.

0: situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux, en in het zuidelijke departement Var woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld.

0: De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Vanochtend volop zon en droog weer. De wind is zwak tot matig uit oostelijke richting. Vanmiddag wordt het zomers warm met flinke perioden zon. De temperatuur loopt op naar 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig langs de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen opnieuw veel zon en zeer warm. Middagtemperaturen tussen 29 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuiden. Mogelijk met windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2... en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4:00 s'nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
6: alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag volgen flinke perioden met zon. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De noordoostenwind trekt aan naar matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Vanavond blijft het droog en warm. Morgen opnieuw volop zon en zeer warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden op de Wadden en in het zuiden zelfs plaatselijk 36 graden. Morgenavond is er in het zuiden kans op een onweersbui met mogelijk windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hang Up. beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
9: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
12: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
13: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
14: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet.
15: Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
16: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
17: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
20: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen.
21: Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb.
22: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas.
23: Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de 2e etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag volgen flinke perioden met zon. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De noordoostenwind trekt aan naar matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Vanavond blijft het droog en warm. Morgen opnieuw volop zon en zeer warm. De temperatuur loopt op tot 29 graden op de Wadden en in het zuiden zelfs plaatselijk 36 graden. Morgenavond is er in het zuiden kans op een onweersbui met mogelijk windstoten.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2... en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
26: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
27: Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
28: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
0: De kades langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
4: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux, en in het zuidelijke departement Var woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is.
8: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
9: De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken, meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
13: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
14: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
15: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
16: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
17: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebus heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebus was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebus een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brugge met 14,225 de hoogste dagscore.

0: De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezegen in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur zakt naar 8 tot 14 graden. Vanochtend schijnt de zon volop en staat er een zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag blijft het droog met flinke zonnige perioden. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond de 25 graden. In het zuiden plaatselijk tropisch warm met 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, langs de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel en het hitteplan vanwege aanhoudend warm weer. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Komende nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen weer volop zon en zeer warm. Middagtemperaturen lopen op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden, met op veel plaatsen een hittekracht van 8. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuiden, mogelijk met windstoten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.

0: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaarstonden voor een aanval, maar dat hij heeft besloten daarvan af te zien ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Wel stelt hij als voorwaarde dat snel een overeenkomst wordt gesloten rond de Straat van Hormuz en de nucleaire dreiging van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard, maar Iran en Israël hebben de uitspraken van Trump vooralsnog niet bevestigd. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI. Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur zakt naar 8 tot 14 graden. Vanochtend schijnt de zon volop en staat er een zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag blijft het droog met flinke zonnige perioden. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond de 25 graden. In het zuiden plaatselijk tropisch warm met 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, langs de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel en het hitteplan vanwege aanhoudend warm weer. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Komende nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen weer volop zon en zeer warm. Middagtemperaturen lopen op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden, met op veel plaatsen een hittekracht van 8. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuiden, mogelijk met windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4:00 s'nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlandsnieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaarstonden voor een aanval, maar dat hij heeft besloten daarvan af te zien ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Wel stelt hij als voorwaarde dat snel een overeenkomst wordt gesloten rond de Straat van Hormuz en de nucleaire dreiging van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard, maar Iran en Israël hebben de uitspraken van Trump vooralsnog niet bevestigd. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 3.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brugge met 14,222 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag is het zomers warm met flinke perioden zon. De temperatuur loopt op naar 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, langs de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Komende nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en droog weer. Het wordt zeer warm met temperaturen tussen 29 graden op de Wadden en 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuiden kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2... en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram.
7: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
8: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt.
11: De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
12: Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
13: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is.
14: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
15: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
16: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
17: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
18: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
19: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
20: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
23: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen.
24: Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb.
25: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas.
26: Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan.
27: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets.
1: Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimaal 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag wordt het zomers warm met flinke zonnige perioden. Op de Wadden rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Let op, in het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen opnieuw veel zon en zeer warm. Middagtemperaturen lopen op van 29 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden, met hittekracht 8. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuiden, mogelijk met windstoten.
5: Dit was het weer.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram.
28: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
29: In Horen hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4:00 s'nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
30: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
31: De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal.

0: nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties

0: Organisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimaal 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag wordt het zomers warm met flinke zonnige perioden. Op de Wadden rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Let op, in het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen opnieuw veel zon en zeer warm. Middagtemperaturen lopen op van 29 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden, met hittekracht 8. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuiden, mogelijk met windstoten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabatee. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
0: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
4: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
6: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
7: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
0: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
4: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen.
0: Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezegen in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog weer. Vanmiddag blijft het zonnig met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en lokaal 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Vanavond blijft het droog en warm. Vannacht minimaal 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en zeer warm, met in grote delen van het land hittekracht 8. Temperaturen lopen op tot 36 graden in het zuiden. Morgenavond kans op een onweersbui in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2... en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4:00 s'nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord.
0: Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
12: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
13: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
14: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
15: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
16: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
19: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen.
20: Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog weer. Vanmiddag blijft het zonnig met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en lokaal 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Vanavond blijft het droog en warm. Vannacht minimaal 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en zeer warm, met in grote delen van het land hittekracht 8. Temperaturen lopen op tot 36 graden in het zuiden. Morgenavond kans op een onweersbui in het zuidoosten.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram.
26: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
27: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond.
1: Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
2: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
4: De kades langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren.
8: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
10: In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
28: Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
0: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
0: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
9: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
0: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen.
12: Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws.
15: Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten

0: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Germaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag wordt het overal zomers warm met veel zon. Op de Wadden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden kan het oplopen tot 31 graden. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en warm. Vannacht koelt het af naar 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen wordt het nog warmer met veel zon. De temperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival.

0: al in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4:00 s'nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gaza-stad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend droog met volop zon en zwakke tot matige oostenwind. Vanmiddag blijft het zonnig en droog. Het wordt zomers warm. Op de Wadden rond de 25 graden. In het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De noordoostenwind trekt aan naar matig. Aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Komende nacht droog met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Morgen weer volop zon en zeer warm, met maxima van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 in het zuiden. Morgenavond kans op een onweersbui in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 17:15 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4:00 s'nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Germaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brugge met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend droog met volop zon en zwakke tot matige oostenwind. Vanmiddag blijft het zonnig en droog. Het wordt zomers warm. Op de Wadden rond de 25 graden. In het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De noordoostenwind trekt aan naar matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Komende nacht droog met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Morgen weer volop zon en zeer warm, met maxima van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 in het zuiden. Morgenavond kans op een onweersbui in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
10: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 17:15 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2... en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4:00 s'nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen.
13: Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gaza-stad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
14: In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
15: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux, en in het zuidelijke departement Var woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is.
16: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
20: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
21: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times.
1: De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
3: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
22: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
23: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
26: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen.
27: Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brugge met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb.
28: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas.
29: Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femmes. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met volop zon. Later op de dag blijft het zonnig en droog. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. In de middag draait de wind naar het noordoosten en wordt matig aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen wordt het nog warmer met veel zon. De temperatuur loopt op tot 29 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up, geschreven in het blauw. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar augustus spoot een man tijdens een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf de tekst Never Again is Now op het monument. Ook op 4 mei werd het monument besmeurd met rode verf, waarmee onder meer het woord genocide was geschreven. In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 17:15 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden.
7: Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2... en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram.
8: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
9: In Horen hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de

0: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.
2: De expansie in Europa komt

0: mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met volop zon. Later op de dag blijft het zonnig en droog. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. In de middag draait de wind naar het noordoosten en wordt matig aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen wordt het nog warmer met veel zon. De temperatuur loopt op tot 29 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up, geschreven in het blauw. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar augustus spoot een man tijdens een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf de tekst Never Again is Now op het monument. Ook op 4 mei werd het monument besmeurd met rode verf, waarmee onder meer het woord genocide was geschreven. In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 17:15 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4:00 s'nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
6: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
5: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
7: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
6: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
0: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg.
5: Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
6: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en schijnt de zon volop. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijft het droog met flinke perioden zon. Het wordt overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch, met maxima tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, langs de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen volop zon en zeer warm, met in grote delen van het land een hittekracht 8. De maxima lopen uiteen van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op regen of onweer, mogelijk met windstoten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei. In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 17:15 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden.
7: Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram.
6: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
7: In Horen hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4:00 s'nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
9: Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
11: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
15: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
16: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
17: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
18: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
19: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Germaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brugge met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en schijnt de zon volop. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijft het droog met flinke perioden zon. Het wordt overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch, met maxima tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, langs de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen volop zon en zeer warm, met in grote delen van het land een hittekracht 8. De maxima lopen uiteen van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op regen of onweer, mogelijk met windstoten.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei. In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 17:15 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4:00 s'nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
3: De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen.
4: Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gaza-stad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
6: In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
7: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is.
8: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabatee. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
10: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
28: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
29: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times.
9: De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
11: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk.

0: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.

0: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en schijnt de zon volop. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag blijft het droog met flinke perioden zon. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind trekt aan naar matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig uit het noordoosten. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Vanavond blijft het droog en lang warm. Vannacht minimaal 15 graden in het noorden, 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm. De temperatuur loopt op naar 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer en windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Amsterdam is een brand op campingpark Het Landje aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied onder controle. Het vuur brak vanochtend rond 6:15 uit en 7 caravans zijn daarbij betrokken geraakt. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer trekt de brandende resten met een kraan uit elkaar om te kunnen nablussen. Voor de bewoners wordt opvang gezocht.
4: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei. In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 6:15 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden.
5: Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2... en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram.
6: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
7: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4:00 s'nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen.
9: Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gaza-stad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
10: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
11: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
12: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
13: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
14: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws.
17: Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
18: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen.
19: Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb.
16: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en schijnt de zon volop. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het zomers warm. In het zuiden zelfs tropisch, met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Let op, in het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het nog warmer met veel zon en temperaturen tot 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een onweersbui.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ondanks de chronische droogte zijn er in Nederland de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar de risico's blijven volgens Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. Hij waarschuwt dat het gevaar toeneemt als er wind uit het oosten komt met lage luchtvochtigheid. In april waren er nog grote branden bij het Harde, de Ederheide, de Oorschotse Heide en de Weerterheide. De situatie is nu iets minder extreem dan toen, maar planten lijden wel onder de aanhoudende hitte en droogte. Kok benadrukt dat er wekenlange neerslag nodig is voordat de risico's echt afnemen.
25: In Amsterdam is een brand op campingpark Het Landje aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied onder controle. Het vuur brak vanochtend rond 6:15 uit en 7 caravans zijn daarbij betrokken geraakt. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer trekt de brandende resten met een kraan uit elkaar om te kunnen nablussen. Voor de bewoners wordt opvang gezocht.
26: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel.
0: De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei.
1: In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 17:45 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden.
4: Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram.
5: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Saratov zijn 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
27: Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf. Door de extreem lage waterstand van de Donau is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije. Het land moet nu extra stroom importeren, wat duurder is. Premier Robert Fico van buurland Slowakije heeft al hulp aangeboden bij de stroomvoorziening.
28: De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren.
29: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
3: In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
9: Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
13: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
14: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
15: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
17: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
18: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker
2: een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en schijnt de zon volop. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het zomers warm. In het zuiden zelfs tropisch, met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Let op, in het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het nog warmer met veel zon en temperaturen tot 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ondanks de chronische droogte zijn er in Nederland de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar de risico's blijven volgens Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. Hij waarschuwt dat het gevaar toeneemt als er wind uit het oosten komt met lage luchtvochtigheid. In april waren er nog grote branden bij het Harde, de Ederheide, de Oorschotse Heide en de Weerterheide. De situatie is nu iets minder extreem dan toen, maar planten lijden wel onder de aanhoudende hitte en droogte. Kok benadrukt dat er wekenlange neerslag nodig is voordat de risico's echt afnemen.
5: In Amsterdam is een brand op campingpark Het Landje aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied onder controle. Het vuur brak vanochtend rond 6:15 uit en 7 caravans zijn daarbij betrokken geraakt. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer trekt de brandende resten met een kraan uit elkaar om te kunnen nablussen. Voor de bewoners wordt opvang gezocht.
21: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei.
22: In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 6:15 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden.
23: Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2... en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram.
24: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische regio Saratov zijn 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
6: Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf. Door de extreem lage waterstand van de Donau is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije. Het land moet nu extra stroom importeren, wat duurder is. Premier Robert Fico van buurland Slowakije heeft al hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
7: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
8: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
9: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
10: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
11: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brugge met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb.
27: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France van. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend droog met volop zon en een zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig en droog. Het wordt zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch met maximaal 31 graden. Op de Wadden rond de 25 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig. Aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en lang warm. Let op, in het zuidoosten is het al warm. Vanaf morgen geldt overal code geel en het hitteplan. Komende nacht droog met 15 tot 20 graden. Morgen volop zon en zeer warm, met hittekracht 8 in grote delen van het land. Maximaal 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Dam in Amsterdam zijn 2 mannen aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 4:15 vanochtend graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de Poolse man lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd ook gearresteerd. Op het monument staan onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw, een blauwe doodskop en een tekst in het geel.
19: Ondanks de chronische droogte zijn er in Nederland de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar de risico's blijven volgens Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. Hij waarschuwt dat het gevaar toeneemt als er wind uit het oosten komt met lage luchtvochtigheid. In april waren er nog grote branden bij het Harde, de Ederheide, de Oorschotse Heide en de Weerterheide. De situatie is nu iets minder extreem dan toen, maar planten lijden wel onder de aanhoudende hitte en droogte. Kok benadrukt dat er wekenlange neerslag nodig is voordat de risico's echt afnemen.
0: In Amsterdam is een brand op campingpark Het Landje aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied onder controle. Het vuur brak vanochtend rond 17:15 uit

0: aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei. In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 17:15 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit. Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gaza-stad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers

0: verstrekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
1: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
0: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
1: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
0: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
1: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezegen in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend droog met volop zon en een zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig en droog. Het wordt zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch met maximaal 31 graden. Op de Wadden rond de 25 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig. Aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en lang warm. Let op, in het zuidoosten is het al warm. Vanaf morgen geldt overal code geel en het hitteplan. Komende nacht droog met 15 tot 20 graden. Morgen volop zon en zeer warm, met hittekracht 8 in grote delen van het land. Maximaal 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Dam in Amsterdam zijn twee mannen aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 4:15 vanochtend graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de Poolse man lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd ook gearresteerd. Op het monument staan onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw, een blauwe doodskop en een tekst in het geel. Ondanks de chronische droogte zijn er in Nederland de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar de risico's blijven volgens Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. Hij waarschuwt dat het gevaar toeneemt als er wind uit het oosten komt met lage luchtvochtigheid. In april waren er nog grote branden bij het Harde, de Ederheide, de Oorschotse Heide en de Weerterheide. De situatie is nu iets minder extreem dan toen, maar planten lijden wel onder de aanhoudende hitte en droogte. Kok benadrukt dat er wekenlange neerslag nodig is voordat de risico's echt afnemen. In Amsterdam is een brand op campingpark Het Landje aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied onder controle. Het vuur brak vanochtend rond 6:15 uit en 7 caravans zijn daarbij betrokken geraakt. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer trekt de brandende resten met een kraan uit elkaar om te kunnen nablussen. Voor de bewoners wordt opvang gezocht. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei. In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 6:15 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden. Madonna is zaterdagnacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium, bijna een uur later dan gepland. Tijdens het optreden van ongeveer een half uur bracht ze zo'n 7 nummers. Ook de Australische zangeres Kylie Minogue maakte onverwacht haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor 2 en sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit. Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
1: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
6: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid.
0: Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
7: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
1: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
6: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Germaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme.
9: De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toer-etappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend droog met volle zon en een zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig en droog. Het wordt zomers warm tot tropisch. Op de Wadden rond de 25 graden. In het zuiden plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig. Langs de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Let op, in het zuidoosten geldt al code geel vanwege de warmte. En vanaf morgen overal. Morgen wordt het nog warmer met veel zon. De temperatuur loopt op tot 29 graden in het noorden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op een campingpark aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied van Amsterdam is een brand onder controle. Het vuur brak vanmorgen rond 6:15 uit. 7 caravans zijn betrokken bij de brand. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. De gemeente zoekt opvang voor de bewoners. Er zijn geen gewonden gevallen. Twee mannen zijn aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanmorgen. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 5:15 graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de man uit Polen lippenstift aan op de achterkant van het monument. Burgemeester Femke Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument opnieuw doelwit is van vandalisme.
12: Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie ingreep. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht werd beklad met rode verf, vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele demonstranten bespoten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank en probeerden met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie kwam direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen.
13: Ondanks de chronische droogte zijn er in Nederland de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar de risico's blijven volgens Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. Hij waarschuwt dat het gevaar toeneemt als er wind uit het oosten komt met lage luchtvochtigheid. In april waren er nog grote branden bij het Harde, de Ederheide, de Oorschotse Heide en de Weerterheide. De situatie is nu iets minder extreem dan toen, maar planten lijden wel onder de aanhoudende hitte en droogte. Kok benadrukt dat er wekenlange neerslag nodig is voordat de risico's echt afnemen.
14: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei.
15: In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 17:15 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit.
19: Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
20: De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren.
21: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
22: In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort.
0: De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
4: Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
26: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
27: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
28: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
29: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
30: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf.
1: Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Turner. Jermaine Grunberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grunberg zette op brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: D Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
8: Vanochtend is het droog met volop zon en een zwakke tot matige wind uit het oosten.
7: Vanmiddag blijft het zonnig en droog. Het wordt zomers warm tot tropisch, met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt vanaf morgen code geel vanwege warmte en het hitteplan wordt geactiveerd. Morgen wordt het nog warmer met veel zon. In het zuiden kan het oplopen tot 36 graden. In de loop van de dag is er in het zuidoosten kans op een stevige regen- of onweersbui.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie ingreep. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht werd beklad met rode verf, vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele demonstranten bespoten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank en probeerden met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie kwam direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen. Twee mannen zijn aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanmorgen. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 16:45 graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de man uit Polen lippenstiften aan op de achterkant van het monument. Burgemeester Femke Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument opnieuw doelwit is van vandalisme.
12: Op een campingpark aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied van Amsterdam is een brand onder controle. Het vuur brak vanmorgen rond 17:45 uit. 7 caravans zijn betrokken bij de brand. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. De gemeente zoekt opvang voor de bewoners. Er zijn geen gewonden gevallen.
13: Ondanks de chronische droogte zijn er in Nederland de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar de risico's blijven volgens Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. Hij waarschuwt dat het gevaar toeneemt als er wind uit het oosten komt met lage luchtvochtigheid. In april waren er nog grote branden bij het Harde, de Ederheide, de Oorschotse Heide en de Weerterheide. De situatie is nu iets minder extreem dan toen, maar planten lijden wel onder de aanhoudende hitte en droogte. Kok benadrukt dat er wekenlange neerslag nodig is voordat de risico's echt afnemen.
12: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei.
13: In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 17:45 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal,
0: altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland.
17: Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
18: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking.

0: tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezegen in de Tour de France Femmes. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toer-etappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor

0: Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met volop zon en een zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag blijft het zonnig en droog. Het wordt zomers warm tot tropisch, met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt vanaf morgen code geel vanwege warmte en het hitteplan wordt geactiveerd. Morgen wordt het nog warmer met veel zon. In het zuiden kan het oplopen tot 36 graden. In de loop van de dag is er in het zuidoosten kans op een stevige regen- of onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie ingreep. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht werd beklad met rode verf, vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele demonstranten bespoten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank en probeerden met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie kwam direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen. Twee mannen zijn aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanmorgen. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 16:45 graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de man uit Polen lippenstift aan op de achterkant van het monument. Burgemeester Femke Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument opnieuw doelwit is van vandalisme. Op een campingpark aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied van Amsterdam is een brand onder controle. Het vuur brak vanmorgen rond 17:45 uit. 7 caravans zijn betrokken bij de brand. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. De gemeente zoekt opvang voor de bewoners. Er zijn geen gewonden gevallen. Ondanks de chronische droogte zijn er in Nederland de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar de risico's blijven volgens Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. Hij waarschuwt dat het gevaar toeneemt als er wind uit het oosten komt met lage luchtvochtigheid. In april waren er nog grote branden bij het Harde, de Ederheide, de Oorschotse Heide en de Weerterheide. De situatie is nu iets minder extreem dan toen, maar planten lijden wel onder de aanhoudende hitte en droogte. Kok benadrukt dat er wekenlange neerslag nodig is voordat de risico's echt afnemen.
5: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei. In het westelijk havengebied van Amsterdam woedt zondagochtend een grote brand op een campingpark aan de Westpoortweg. De brand brak rond 17:15 uit en meerdere caravans en woonwagens vlogen in brand. De politie ontruimde het terrein uit voorzorg en sloot een deel van de Westpoortweg af. Niemand raakte gewond. Op de locatie wonen met toestemming van de gemeente ongeveer 40 stadsnomaden.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort.
2: De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met volop zon. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is matig, langs de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en warm.
9: in het zuidoosten is code geel van kracht en vanaf morgen geldt dat voor het hele land. Morgen wordt het nog warmer met zeer veel zon en temperaturen oplopen tot 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie onderzoekt of een brand in een flat aan de Beethovenlaan in Zwolle mogelijk is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur uit. 16 woningen moesten worden ontruimd. Volgens regionale omroep Oost zou mogelijk een berg afval in brand zijn gestoken, waarna het vuur oversloeg. De politie sluit brandstichting niet uit en roept getuigen op zich te melden.
5: Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie ingreep. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht werd beklad met rode verf, vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele demonstranten bespoten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank en probeerden met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie kwam direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen. Twee mannen zijn aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanmorgen. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 16:45 graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de man uit Polen lippenstift aan op de achterkant van het monument. Burgemeester Femke Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument opnieuw doelwit is van vandalisme.
10: Op een campingpark aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied van Amsterdam is een brand onder controle. Het vuur brak vanmorgen rond 17:45 uit. 7 caravans zijn betrokken bij de brand. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. De gemeente zoekt opvang voor de bewoners. Er zijn geen gewonden gevallen.
11: Ondanks de chronische droogte zijn er in Nederland de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar de risico's blijven volgens Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. Hij waarschuwt dat het gevaar toeneemt als er wind uit het oosten komt met lage luchtvochtigheid. In april waren er nog grote branden bij het Harde, de Ederheide, de Oorschotse Heide en de Weerterheide. De situatie is nu iets minder extreem dan toen, maar planten lijden wel onder de aanhoudende hitte en droogte. Kok benadrukt dat er wekenlange neerslag nodig is voordat de risico's echt afnemen.
10: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
5: Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven.
2: eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Are-rivier.
13: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
2: Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
2: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
13: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio.
14: Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
15: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
16: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
17: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
18: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas.
21: Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezegen in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toer-etappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e.
22: Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 tweepunters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland vijfde in de Women's Series.
0: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met volop zon. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is matig, langs de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en warm. In het zuidoosten is code geel van kracht en vanaf morgen geldt dat voor het hele land. Morgen wordt het nog warmer met zeer veel zon en temperaturen oplopen tot 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op onweer.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie onderzoekt of een brand in een flat aan de Beethovenlaan in Zwolle mogelijk is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur uit. 16 woningen moesten worden ontruimd. Volgens regionale Omroep Oost zou mogelijk een berg afval in brand zijn gestoken, waarna het vuur oversloeg. De politie sluit brandstichting niet uit en roept getuigen op zich te melden.
27: Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie ingreep. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht werd beklad met rode verf, vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele demonstranten bespoten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank en probeerden met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie kwam direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen. Twee mannen zijn aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanmorgen. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 16:45 graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de man uit Polen lippenstift aan op de achterkant van het monument. Burgemeester Femke Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument opnieuw doelwit is van vandalisme.
28: Op een campingpark aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied van Amsterdam is een brand onder controle. Het vuur brak vanmorgen rond 17:45 uit. 7 caravans zijn betrokken bij de brand.
1: De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. De gemeente zoekt opvang voor de bewoners. Er zijn geen gewonden gevallen.
3: Ondanks de chronische droogte zijn er in Nederland de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar de risico's blijven volgens Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. Hij waarschuwt dat het gevaar toeneemt als er wind uit het oosten komt met lage luchtvochtigheid. In april waren er nog grote branden bij het Harde, de Ederheide, de Oorschotse Heide en de Weerterheide. De situatie is nu iets minder extreem dan toen, maar planten lijden wel onder de aanhoudende hitte en droogte. Kok benadrukt dat er wekenlange neerslag nodig is voordat de risico's echt afnemen.
4: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei. Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
8: Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar twee boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier.
9: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
10: Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit.
11: Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
12: De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen,
2: waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
15: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
13: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
16: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
17: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
18: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
19: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 tweepunters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland 5e in de Women's Series.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag veel zon en zomers warm tot tropisch warm. Op de Wadden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt een waarschuwing voor warmte, vanaf morgen ook elders. Morgen overdag volop zon en zeer warm met temperaturen tussen 29 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.

0: afval in brand zijn gestoken, waarna het vuur oversloeg. De politie sluit brandstichting niet uit en roept getuigen op zich te melden.
1: Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie ingreep. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht werd beklad met rode verf, vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele demonstranten bespoten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank en probeerden met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie kwam direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen. Twee mannen zijn aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanmorgen. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 16:45 graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de man uit Polen lippenstiften aan op de achterkant van het monument. Burgemeester Femke Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument opnieuw doelwit is van vandalisme. Op een campingpark aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied van Amsterdam is een brand onder controle. Het vuur brak vanmorgen rond 17:45 uit. 7 caravans zijn betrokken bij de brand. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. De gemeente zoekt opvang voor de bewoners. Er zijn geen gewonden gevallen. Ondanks de chronische droogte zijn er in Nederland de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar de risico's blijven volgens Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. Hij waarschuwt dat het gevaar toeneemt als er wind uit het oosten komt met lage luchtvochtigheid. In april waren er nog grote branden bij het Harde, de Ederheide, de Oorschotse Heide en de Weerterheide. De situatie is nu iets minder extreem dan toen, maar planten lijden wel onder de aanhoudende hitte en droogte. Kok benadrukt dat er wekenlange neerslag nodig is voordat de risico's echt afnemen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier. In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand

0: is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit. Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim. De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gaza-stad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking over lonen. Meer dan 4000 cabineleden leggen het werk neer, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om de beloning voor werk tijdens vluchten en op de grond. De vakbond zegt bereid te zijn om weer met WestJet te praten. Vorig jaar was er ook een staking van cabinepersoneel bij Air Canada om vergelijkbare redenen. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
2: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 2-punters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland vijfde in de Women's Series. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag veel zon en zomers warm tot tropisch warm. Op de Wadden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt een waarschuwing voor warmte, vanaf morgen ook elders. Morgen overdag volop zon en zeer warm met temperaturen tussen 29 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: De politie onderzoekt of een brand in een flat aan de Beethovenlaan in Zwolle mogelijk is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur uit. 16 woningen moesten worden ontruimd. Volgens regionale Omroep Oost zou mogelijk een berg afval in brand zijn gestoken, waarna het vuur oversloeg. De politie sluit brandstichting niet uit en roept getuigen op zich te melden.
9: Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie ingreep. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht werd beklad met rode verf, vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele demonstranten bespoten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank en probeerden met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie kwam direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen.
8: Twee mannen zijn aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanmorgen. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 4:15 graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de man uit Polen lippenstift aan op de achterkant van het monument. Burgemeester Femke Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument opnieuw doelwit is van vandalisme.
10: Op een campingpark aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied van Amsterdam is een brand onder controle. Het vuur brak vanmorgen rond 5:45 uit. 7 caravans zijn betrokken bij de brand. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. De gemeente zoekt opvang voor de bewoners. Er zijn geen gewonden gevallen.
11: Ondanks de chronische droogte zijn er in Nederland de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar de risico's blijven volgens Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. Hij waarschuwt dat het gevaar toeneemt als er wind uit het oosten komt met lage luchtvochtigheid. In april waren er nog grote branden bij het Harde, de Ederheide, de Oorschotse Heide en de Weerterheide.
12: De situatie is nu iets minder extreem dan toen, maar planten lijden wel onder de aanhoudende hitte en droogte. Kok benadrukt dat er wekenlange neerslag nodig is voordat de risico's echt afnemen.
13: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad met teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De teksten zijn in het blauw op het monument geschreven. Ook is er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. De politie is aanwezig en heeft het monument afgezet. Vorig jaar werd het monument meerdere keren besmeurd, onder meer tijdens een pro-Palestijnse demonstratie en op 4 mei. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws.
16: Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar twee boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier.
17: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
18: Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit.
19: Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
20: De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren.
21: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde.
1: De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
24: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking over lonen. Meer dan 4000 cabineleden leggen het werk neer, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om de beloning voor werk tijdens vluchten en op de grond. De vakbond zegt bereid te zijn om weer met WestJet te praten. Vorig jaar was er ook een staking van cabinepersoneel bij Air Canada om vergelijkbare redenen.
25: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
26: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
27: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
28: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
29: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de 3e zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 tweepunters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland 5e in de Women's Series. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog en schijnt de zon volop. Vanmiddag blijft het zonnig met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is matig aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege de warmte, vanaf morgen ook in de rest van het land. Morgen wordt het nog warmer, tussen 29 graden in het noorden en lokaal 36 graden in het zuiden, met volop zon. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een onweersbui.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond.
7: Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen.
8: De politie onderzoekt of een brand in een flat aan de Beethovenlaan in Zwolle mogelijk is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur uit. 16 woningen moesten worden ontruimd. Volgens regionale omroep Oost zou mogelijk een berg afval in brand zijn gestoken, waarna het vuur oversloeg. De politie sluit brandstichting niet uit en roept getuigen op zich te melden.
9: Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie ingreep. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht werd beklad met rode verf, vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele demonstranten bespoten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank en probeerden met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie kwam direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen.
10: 2 mannen zijn aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanmorgen. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 4:15 graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de man uit Polen lippenstift aan op de achterkant van het monument. Burgemeester Femke Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument opnieuw doelwit is van vandalisme.
11: Op een campingpark aan de Westpoortweg in het westelijk havengebied van Amsterdam is een brand onder controle. Het vuur brak vanmorgen rond 5:45 uit. 7 caravans zijn betrokken bij de brand. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen. De gemeente zoekt opvang voor de bewoners. Er zijn geen gewonden gevallen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk.
15: Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten.
1: Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier.
2: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
16: Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit.
17: Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
18: De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen. Volgens Trump hebben Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de VS gevraagd te wachten in afwachting van een akkoord. Trump schrijft op Truth Social dat de VS militair klaar stonden, maar dat hij heeft besloten af te zien van een aanval ten bate van de wereld en de toekomst van Iran. Ook Israël zou zich achter die beslissing hebben geschaard. Amerikaanse media melden eerder dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen, waarbij onder meer olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De olieproducerende landen van OPEC Plus hebben ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling voor september met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie van OPEC Plus ligt op dit moment ver onder de quota, omdat door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz de export van de Golfstaten verstoord is. De landen pompten in juni ruim 36 miljoen vaten per dag op. Dat is een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag die in februari werden geproduceerd.
22: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking over lonen. Meer dan 4000 cabineleden leggen het werk neer, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om de beloning voor werk tijdens vluchten en op de grond. De vakbond zegt bereid te zijn om weer met WestJet te praten. Vorig jaar was er ook een staking van cabinepersoneel bij Air Canada om vergelijkbare redenen.
23: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.
0: De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
3: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
4: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
5: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas.
26: Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezegen in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan.
27: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e.
28: Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de vierde plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 2-punters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland vijfde in de Women's Series. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en droog. Het wordt zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. De temperatuur loopt op van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en lang warm. Vannacht droog met minimaal 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm. De temperatuur stijgt naar 29 graden op de Wadden tot mogelijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, met mogelijk windstoten. Code geel van kracht. Warm in het zuidoosten. Morgen overal. Het hitteplan is actief.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van 660.000 euro.
12: De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht erna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond.
13: Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen.
1: De politie onderzoekt of een brand in een flat aan de Beethovenlaan in Zwolle mogelijk is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur uit. 16 woningen moesten worden ontruimd. Volgens regionale Omroep Oost zou mogelijk een berg afval in brand zijn gestoken, waarna het vuur oversloeg. De politie sluit brandstichting niet uit en roept getuigen op zich te melden.
2: Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie ingreep. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht werd beklad met rode verf, vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele demonstranten bespoten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank en probeerden met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie kwam direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen.
14: Twee mannen zijn aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanmorgen. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 16:45 graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de man uit Polen lippenstift aan op de achterkant van het monument. Burgemeester Femke Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument opnieuw doelwit is van vandalisme.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72, melden de Spaanse autoriteiten. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, volgens schattingen tot circa 60.000 mensen. Velen zwommen naar Spanje of liepen de grenspost over. Lokale autoriteiten vroegen Madrid daarop de noodtoestand af te kondigen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Wel werden militairen en extra politie ingezet en inmiddels is een groot deel van de migranten teruggekeerd.
18: Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk.
19: Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier.
20: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
29: Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije,
0: waardoor het land nu extra stroom moet importeren.
3: Premier Peter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken. En de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit.
4: Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio.

0: momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op, een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat, na vorige maand nog even boven de $100 te zijn gestegen. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. de renster

0: Van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de 3e zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 tweepunters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland 5e in de Women's Series. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en droog. Het wordt zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. De temperatuur loopt op van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en lang warm. Vannacht droog met minimaal 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm. De temperatuur stijgt naar 29 graden op de Wadden tot mogelijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, met mogelijk windstoten. Code geel van kracht. Warm in het zuidoosten. Morgen overal. Het hitteplan is actief.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van 660.000 euro. De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht erna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond. Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen. De politie onderzoekt of een brand in een flat aan de Beethovenlaan in Zwolle mogelijk is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur uit. 16 woningen moesten worden ontruimd. Volgens regionale omroep Oost zou mogelijk een berg afval in brand zijn gestoken, waarna het vuur oversloeg. De politie sluit brandstichting niet uit en roept getuigen op zich te melden. Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie ingreep. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht werd beklad met rode verf, vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele demonstranten bespoten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank en probeerden met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie kwam direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen. Twee mannen zijn aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanmorgen. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 16:45 graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de man uit Polen lippenstift aan op de achterkant van het monument. Burgemeester Femke Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument opnieuw doelwit is van vandalisme. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72, melden de Spaanse autoriteiten. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, volgens schattingen tot circa 60.000 mensen. Velen zwommen naar Spanje of liepen de grenspost over. Lokale autoriteiten vroegen Madrid daarop de noodtoestand af te kondigen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Wel werden militairen en extra politie ingezet en inmiddels is een groot deel van de migranten teruggekeerd. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier.
6: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Na vorige maand nog even boven de $100 te zijn gestegen. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit.
6: Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
7: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
8: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas.
11: Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan.
12: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e.
13: Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference.
14: FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf.
15: De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 2-punters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland vijfde in de Women's Series. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke periode met zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege de warmte, vanaf morgen overal. Morgen volop zon en zeer warm. De temperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden, met in grote delen van het land hittekracht 8. Morgenavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoot.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000. De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht erna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond. Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen. De politie onderzoekt of een brand in een flat aan de Beethovenlaan in Zwolle mogelijk is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur uit. 16 woningen moesten worden ontruimd. Volgens regionale omroep Oost zou mogelijk een berg afval in brand zijn gestoken, waarna het vuur oversloeg. De politie sluit brandstichting niet uit en roept getuigen op zich te melden.
20: Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie ingreep. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht werd beklad met rode verf, vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele demonstranten bespoten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank en probeerden met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie kwam direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen.
0: Twee mannen zijn aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanmorgen. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 16:45 graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de man uit Polen lippenstift aan op de achterkant van het monument. Burgemeester Femke Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument opnieuw doelwit is van vandalisme.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta.
24: Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk.
25: Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier.
26: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
27: Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit.
28: Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
3: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking in een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op, een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat, na vorige maand nog even boven de $100 te zijn gestegen. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht, 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
2: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
3: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
2: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas.
6: Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femmes.
1: De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan.
7: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e.
8: Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference.
9: FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf.
10: De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de 3e zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 tweepunters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland 5e in de Women's Series.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke periode met zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege de warmte. Vanaf morgen overal. Morgen volop zon en zeer warm. De temperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden, met in grote delen van het land hittekracht 8. Morgenavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
31: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000. De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond. Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen. De politie onderzoekt of een brand in een flat aan de Beethovenlaan in Zwolle mogelijk is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur uit. 16 woningen moesten worden ontruimd. Volgens regionale Omroep Oost zou mogelijk een berg afval in brand zijn gestoken, waarna het vuur oversloeg. De politie sluit brandstichting niet uit en roept getuigen op zich te melden. Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestina-demonstranten waarbij de politie ingreep. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht werd beklad met rode verf, vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele demonstranten bespoten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank en probeerden met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie kwam direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen. 2 mannen zijn aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanmorgen. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. De man uit Hoofddorp spoot rond 16:45 graffiti op het monument en werd direct aangehouden door agenten die toevallig langsreden. Terwijl de agenten op versterking wachten, bracht de man uit Polen lippenstift aan op de achterkant van het monument. Burgemeester Femke Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument opnieuw doelwit is van vandalisme. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen.
17: Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar twee boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier.
18: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare. Veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
19: Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit.
20: Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
24: OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Zeven landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op, een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Na vorige maand nog even boven de $100 te zijn gestegen.
25: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
26: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid.
0: Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
1: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
2: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas.
6: Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan.
7: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e.
8: Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference.
27: FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalploeg

0: als het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en droog weer. Het wordt zomers warm. Op de Wadden rond de 25 graden. In het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en is matig. Aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en lang warm. In de nacht droog met minimaal 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en droog. Het wordt zeer warm met in grote delen van het land een hittekracht 8. De temperatuur loopt op tot 29 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. Let op, in het zuidoosten geldt nu een waarschuwing voor warmte, morgen overal. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een incident op een schip in Urk. Volgens de veiligheidsregio Flevoland is er mogelijk een explosie aan boord geweest. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen te water geraakt. Ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000. De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond. Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen. De politie onderzoekt of een brand in een flat aan de Beethovenlaan in Zwolle mogelijk is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur uit. 16 woningen moesten worden ontruimd. Volgens regionale omroep Oost zou mogelijk een berg afval in brand zijn gestoken, waarna het vuur oversloeg. De politie sluit brandstichting niet uit en roept getuigen op zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.

0: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier.
2: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4.000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op, een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat, na vorige maand nog even boven de $100 te zijn gestegen. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht, 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezegen in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets.
3: Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de 3e zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 2-punters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland 5e in de Women's Series. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en droog weer. Het wordt zomers warm op de Wadden rond de 25 graden. In het zuiden kan het zelfs 31 graden worden. Later in de middag neemt de wind toe uit het noordoosten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en aangenaam warm. Vannacht droog met minimaal 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Morgen volop zon en dan wordt het echt warm. In grote delen van het land kan de temperatuur oplopen tot wel 36 graden in het zuiden. Voor het zuidoosten geldt code geel en vanaf morgen voor het hele land. Morgenavond kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen.
10: Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een incident op een schip in Urk. Volgens de veiligheidsregio Flevoland is er mogelijk een explosie aan boord geweest. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen te water geraakt. Ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.
11: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief.
1: Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen.
10: Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000. De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond. Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier. In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare. Veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur.
1: Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
2: Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit.
11: Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. OPEC Plus heeft ingestemd met de nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Zeven landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op, een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat, na vorige maand nog even boven de $100 te zijn gestegen. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht, 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
11: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
12: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken.
13: In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
14: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas.
17: Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e.
18: Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference.
19: FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf.
20: De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de 3e zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 tweepunters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland 5e in de Women's Series.
21: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en droog weer. Het wordt zomers warm op de Wadden rond de 25 graden. In het zuiden kan het zelfs 31 graden worden. Later in de middag neemt de wind toe uit het noordoosten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en aangenaam warm. Vannacht droog met minimaal 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Morgen volop zon en dan wordt het echt warm. In grote delen van het land kan de temperatuur oplopen tot wel 36 graden in het zuiden. Voor het zuidoosten geldt code geel en vanaf morgen voor het hele land. Morgenavond kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen.
10: Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een incident op een schip in Urk. Volgens de veiligheidsregio Flevoland is er mogelijk een explosie aan boord geweest. Daarbij zijn mogelijk twee mensen te water geraakt. Ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.
26: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen.
27: Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000.
28: De politie vermoedt een verband tussen vijf recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht erna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond.
29: Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta.
1: Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk.
2: Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier.
4: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
5: Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit.
6: Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
31: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4.000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
9: OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz.
3: In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Na vorige maand nog even boven de $100 te zijn gestegen.
11: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
12: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
13: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
14: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas.
17: Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan.
18: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets.
10: Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e.
19: Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS twee keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de vierde plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 2-punters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland vijfde in de Women's Series. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropisch met 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, langs de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht is het droog met 15 tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. In grote delen van het land zelfs hittekracht 8. De temperatuur loopt op tot 29 graden op de Wadden en 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten is er morgenavond kans op een onweersbui. Let op, vanaf morgen geldt er overal code geel vanwege de hitte.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
31: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen.
25: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen.
0: Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000.
1: De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond.
2: Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta.
6: Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak, is niet duidelijk.
7: Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier.
26: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
27: Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit.
3: Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied,

0: Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezegen in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse

0: Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de 3e zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 2-punters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland 5e in de Women's Series. De 2e etappe van de Tour de France Femme is zondag in het Zwitserse Egel van start gegaan. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui in de rit over 147,9 kilometer naar Genève. De 27-jarige Nederlandse sprinter van SD Works ProTime won zaterdag de openingsetappe in Lausanne. De 2e etappe kent een redelijk vlak parcours en lijkt geschikt voor de sprinters. Wiebes geldt wederom als een van de grote favorieten voor de zege. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropisch met 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, langs de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht is het droog met 15 tot 20 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. In grote delen van het land zelfs hittekracht 8. De temperatuur loopt op tot 29 graden op de Wadden en 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten is er morgenavond kans op een onweersbui. Let op, vanaf morgen geldt er overal code geel vanwege de hitte.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000. De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht erna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond. Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Aren-rivier. In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare. Veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Creta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd vanwege de hittegolf en het extreem lage waterpeil in de Donau. Door de lage waterstand is er te weinig koelwater voor de PAKS-kerncentrale ten zuiden van Boedapest. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van alle elektriciteit in Hongarije, waardoor het land nu extra stroom moet importeren. Premier Péter Magyar roept burgers op minder stroom te verbruiken en de overheid schakelt niet-essentiële verlichting van overheidsgebouwen uit. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Saratov zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van het gebied dat ongeveer 750 kilometer van de grens ligt. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept. Dat zou zijn gebeurd boven verschillende regio's, waaronder de door Rusland geannexeerde Krim. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op, een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de 3e zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 tweepunters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland 5e in de Women's Series. De 2e etappe van de Tour de France Femme is zondag in het Zwitserse Aigle van start gegaan. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui in de rit over 147,9 kilometer naar Genève. De 27-jarige Nederlandse sprinter van SD Works ProTime won zaterdag de openingsetappe in Lausanne. De 2e etappe kent een redelijk vlak parcours en lijkt geschikt voor de sprinters. Wiebes geldt wederom als een van de grote favorieten voor de zege. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en droog en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met temperaturen tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm. In grote delen van het land wordt het echt heet met maximaal 36 graden in het zuiden en 29 graden op de Wadden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. In het zuidoosten is het vandaag al warm, vanaf morgen geldt overal code geel en het hitteplan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen.
9: Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een incident op een schip in Urk. Volgens de veiligheidsregio Flevoland is er mogelijk een explosie aan boord geweest. Daarbij zijn mogelijk twee mensen te water geraakt. Ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.
10: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen.
11: Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van 660.000 euro.
12: De politie vermoedt een verband tussen vijf recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht erna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond.
13: Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
14: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlandsnieuws.
16: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza.
17: De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De 2 grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen.
18: Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta.
19: Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk.
20: Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Aare-rivier.
21: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare. Veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
0: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1.
1: De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 tweepunters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland vijfde in de Women's Series. De tweede etappe van de Tour de France Femme is zondag in het Zwitserse Aigle van start gegaan. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui in de rit over 147,9 kilometer naar Genève. De 27-jarige Nederlandse sprinter van SD Works ProTime won zaterdag de openingsetappe in Lausanne. De tweede etappe kent een redelijk vlak parcours en lijkt geschikt voor de sprinters. Wiebes geldt wederom als een van de grote favorieten voor de zege. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en droog en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met temperaturen tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm. In grote delen van het land wordt het echt heet met maximaal 36 graden in het zuiden en 29 graden op de Wadden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. In het zuidoosten is het vandaag al warm. Vanaf morgen geldt overal code geel en het hitteplan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen.
26: Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een incident op een schip in Urk. Volgens de veiligheidsregio Flevoland is er mogelijk een explosie aan boord geweest. Daarbij zijn mogelijk twee mensen te water geraakt. Ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.
27: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen.
2: Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000.
3: De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond.
8: Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza.
12: De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen.
13: Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta.
28: Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord.
14: Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak, is niet duidelijk.
15: Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar twee boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier.
16: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op, een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
20: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking in een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
21: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
22: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
29: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente.
0: Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
1: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan.
6: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e.
7: Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf.
23: De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 tweepunters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland 5e in de Women's Series.
24: De tweede etappe van de Tour de France Femme is zondag in het Zwitserse Aigle van start gegaan. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui in de rit over 147,9 kilometer naar Genève. De 27-jarige Nederlandse sprinter van SD Works ProTime won zaterdag de openingsetappe in Lausanne. De tweede etappe kent een redelijk vlak parcours en lijkt geschikt voor de sprinters. Wiebes geldt wederom als een van de grote favorieten voor de zege.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en droog weer. Het wordt zomers.

0: vanavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten. Mogelijk met windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen.
3: Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een incident op een schip in Urk. Volgens de veiligheidsregio Flevoland is er mogelijk een explosie aan boord geweest. Daarbij zijn mogelijk twee mensen te water geraakt. Ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000. De politie vermoedt een verband tussen vijf recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond. Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats.

0: plaats in Deir el-Balah, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza.
1: Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak, is niet duidelijk. Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar 2 boerderijen met koeien in de bergen bij Diemtigen. Door de aanhoudende hitte zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd en kampen de boerderijen met ernstige watertekorten. Grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, zijn Zwitserland vooralsnog bespaard gebleven. Eerder deze zomer moest wel een kerncentrale in het noorden worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Arenrivier.
2: In Griekenland neemt de schade door natuurbranden toe. Lokale experts melden aan persbureau AFP dat inmiddels zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is getroffen door het vuur. Bij de toeristische plaats Porto Germeno gaat het alleen al om ongeveer 10.000 hectare, veel meer dan eerder werd geschat. Ongeveer 500 brandweerlieden bestrijden daar het vuur. Ook Kreta, Paros en het eiland Kefalonia werden getroffen, waar zaterdag een nieuwe brand uitbrak.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode.

0: periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de 3e zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 tweepunters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland vijfde in de Women's Series. De tweede etappe van de Tour de France Femme is zondag in het Zwitserse Eagle van start gegaan. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui in de rit over 147,9 kilometer naar Genève. De 27-jarige Nederlandse sprinter van SD Works ProTime won zaterdag de openingsetappe in Lausanne. De tweede etappe kent een redelijk vlak parcours en lijkt geschikt voor de sprinsters. Wiebes geldt wederom als een van de grote favorieten voor de zege. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée na blessureleed de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike won de eerste drie etappes van de vijfdaagse ronde. Van Aert kreeg in juni te maken met een ontstoken wond op zijn elleboog, waardoor hij de Tour de France moest missen. Hij werd zondag 11e in de sprint van een uitgedund peloton. Genoeg om de Slowaak Lukas Kubis 21 seconden voor te blijven in het eindklassement. De Deen Hendrik Pedersen werd derde, op 28 seconden van Van Aert. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt overal zomers warm. Op de Wadden rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind komt uit het noordoosten en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege warmte, vanaf morgen in het hele land. Morgen schijnt de zon volop en wordt het nog warmer, met in grote delen van het land een hittekracht 8. De temperatuur loopt op tot 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000. De politie vermoedt een verband tussen vijf recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond. Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn 2 blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van 1 van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat 1 van de inzittenden van 1 van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De 2 grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak, is niet duidelijk.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 2-punters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland vijfde in de Women's Series. De tweede etappe van de Tour de France Femme is zondag in het Zwitserse Aigle van start gegaan. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui in de rit over 147,9 kilometer naar Genève. De 27-jarige Nederlandse sprinter van SD Works ProTime won zaterdag de openingsetappe in Lausanne. De tweede etappe kent een redelijk vlak parcours en lijkt geschikt voor de sprinters. Wiebes geldt wederom als een van de grote favorieten voor de zege. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentree na blessureleed de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike won de eerste drie etappes van de vijfdaagse ronde. Van Aert kreeg in juni te maken met een ontstoken wond op zijn elleboog, waardoor hij de Tour de France moest missen. Hij werd zondag 11e in de sprint van een uitgedund peloton. Genoeg om de Slovaak Lukas Kubis 21 seconden voor te blijven in het eindklassement. De Deen Hendrik Pedersen werd derde, op 28 seconden van Van Aert. Tosca Kettler is vandaag bij de EK roeien in het Italiaanse Varese in de lichte skiff op de tweede plaats geëindigd. De 30-jarige Nederlandse eindigde achter de Russin Maria Jovner. De meeste toproeiers slaan de EK over en richten zich op de WK, die van 24 tot en met 30 augustus worden gehouden in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt overal zomers warm. Op de Wadden rond de 25 graden. In het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege warmte. Vanaf morgen in het hele land. Morgen schijnt de zon volop en wordt het nog warmer. Met in grote delen van het land een hittekracht 8. De temperatuur loopt op tot 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief.
0: Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000. De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond. Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera.
10: De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak, is niet duidelijk.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
12: Kevin Warsh,
0: voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Robert Lewandowski heeft bij zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS 2 keer gescoord. Chicago kwam op achterstand tegen Charlotte FC, maar won door de treffers van de Poolse topspits met 2-1. De 37-jarige Lewandowski verruilde FC Barcelona deze zomer voor de Amerikaanse club. Hij speelde jarenlang voor Bayern München, waar hij de Champions League en 10 landstitels won. Chicago staat na 17 wedstrijden op de 4e plaats in de Eastern Conference. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan, meldt de Britse krant The Times. Volgens anonieme bronnen zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro per jaar op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de Wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen. De Europese Voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB verklaarden zaterdag hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt, nadat het plan om commerciële rechten van het WK te verhandelen in aandelen werd ingetrokken. De FIFA wacht op een reactie van Infantino zelf. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 tweepunters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland vijfde in de Women's Series. De tweede etappe van de Tour de France Femme is zondag in het Zwitserse Aigle van start gegaan. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui in de rit over 147,9 kilometer naar Genève. De 27-jarige Nederlandse sprinter van SD Works ProTime won zaterdag de openingsetappe in Lausanne. De tweede etappe kent een redelijk vlak parcours en lijkt geschikt voor de sprinters. Wiebes geldt wederom als een van de grote favorieten voor de zege. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentree na blessureleed de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike won de eerste 3 etappes van de vijfdaagse ronde. Van Aert kreeg in juni te maken met een ontstoken wond op zijn elleboog, waardoor hij de Tour de France moest missen. Hij werd zondag 11e in de sprint van een uitgedund peloton. Genoeg om de Slovaak Lukas Kubis 21 seconden voor te blijven in het eindklassement. De Deen Hendrik Pedersen werd derde, op 28 seconden van Van Aert. Tosca Kettler is vandaag bij de EK roeien in het Italiaanse Varese in de lichte skiff op de tweede plaats geëindigd. De 30-jarige Nederlandse eindigde achter de Russin Maria Jovner. De meeste toproeiers slaan de EK over en richten zich op de WK, die van 24 tot en met 30 augustus worden gehouden in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio.
12: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in het zuiden plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en lang warm. Vannacht droog met minimumtemperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgenochtend veel zon en droog. Morgenmiddag wordt het zeer warm met temperaturen tussen 29 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met windstoten. In het zuidoosten geldt code geel wegens warmte, morgen in heel het land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen.
15: Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een incident op een schip in Urk. Volgens de veiligheidsregio Flevoland is er mogelijk een explosie aan boord geweest. Daarbij zijn mogelijk twee mensen te water geraakt. Ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.
16: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen.
17: Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000.
18: De politie vermoedt een verband tussen vijf recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond.
19: Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak, is niet duidelijk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
6: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt.

0: 70 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 tweepunters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland vijfde in de Women's Series. De tweede etappe van de Tour de France Femme is zondag in het Zwitserse Aigle van start gegaan. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui in de rit over 147,9 kilometer naar Genève. De 27-jarige Nederlandse sprinter van SD Works ProTime won zaterdag de openingsetappe in Lausanne. De tweede etappe kent een redelijk vlak parcours en lijkt geschikt voor de sprinsters. Wiebes geldt wederom als een van de grote favorieten voor de zege. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentree na blessureleed de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike won de eerste drie etappes van de vijfdaagse ronde. Van Aert kreeg in juni te maken met een ontstoken wond op zijn elleboog, waardoor hij de Tour de France moest missen. Hij werd zondag 11e in de sprint van een uitgedund peloton, genoeg om de Slovaak Lukas Kubis 21 seconden voor te blijven in het eindklassement. De Deen Hendrik Pedersen werd derde, op 28 seconden van Van Aert. Tosca Kettler is vandaag bij de EK roeien in het Italiaanse Varese in de lichte skiff op de tweede plaats geëindigd. De 30-jarige Nederlandse eindigde achter de Russin Maria Jovner. De meeste toproeiers slaan de EK over en richten zich op de WK, die van 24 tot en met 30 augustus worden gehouden in Nederland. Ajax heeft een oefenduel met FC Volendam met 3-1 gewonnen. Het elftal van de Spaanse trainer Michel speelde de vriendschappelijke wedstrijd uit, dankbaarheid dat de Amsterdammers het KAS-stadion tijdens de play-offs om de voorrondes van de Conference League mochten gebruiken. Ajax kwam na een half uur op voorsprong door een doelpunt van Anton Gaji. 2 minuten later...

0: maakte Leonardo zijn eerste doelpunt voor Ajax uit de strafschop. Nieuweling Tolu Arokodare maakte vlak voor tijd de 3-1. FC Utrecht heeft de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen in Stadion Galgenwaard met 1-0 verloren van Sevilla. De bezoekers uit Spanje hadden aan een doelpunt van PK Fernandez in de 27e minuut genoeg voor de zegen. Hoofdtrainer Anthony Correa van FC Utrecht heeft Joris van Overeem aangewezen als aanvoerder van zijn ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van der Horen. FC Utrecht begint het seizoen volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in het zuiden plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en lang warm. Vannacht droog met minimumtemperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgenochtend veel zon en droog. Morgenmiddag wordt het zeer warm met temperaturen tussen 29 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met windstoten. In het zuidoosten geldt code geel wegens warmte, morgen in heel het land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen.
6: Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een incident op een schip in Urk. Volgens de veiligheidsregio Flevoland is er mogelijk een explosie aan boord geweest. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen te water geraakt. Ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen.
7: Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000. De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond.
8: Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten.
7: Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn 2 blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van 1 van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat 1 van de inzittenden van 1 van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De 2 grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak, is niet duidelijk.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws. In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
13: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
14: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
15: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
16: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
17: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben het toernooi van Tokio in de Women's Series gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd het Japanse team Mitsubishi Electric verslagen met 21-16. Ilse Kuyt werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en maakte 4 2-punters in de finale. Nederland won alle groepswedstrijden en ging foutloos door de knock-outfase. Na overwinningen in Amsterdam, Batam en Tokio staat Nederland vijfde in de Women's Series. De tweede etappe van de Tour de France Femme is zondag in het Zwitserse Aigle van start gegaan. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui in de rit over 147,9 kilometer naar Genève. De 27-jarige Nederlandse sprinter van SD Works ProTime won zaterdag de openingsetappe in Lausanne. De tweede etappe kent een redelijk vlak parcours en lijkt geschikt voor de sprinters. Wiebes geldt wederom als een van de grote favorieten voor de zege. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée na blessureleed de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike won de eerste drie etappes van de vijfdaagse ronde. Van Aert kreeg in juni te maken met een ontstoken wond op zijn elleboog, waardoor hij de Tour de France moest missen. Hij werd zondag 11e in de sprint van een uitgedund peloton, genoeg om de Slovaak Lukas Kubis 21 seconden voor te blijven in het eindklassement. De Deen Hendrik Pedersen werd derde, op 28 seconden van Aert. Tosca Kettler is vandaag bij de EK roeien in het Italiaanse Varese in de lichte skiff op de tweede plaats geëindigd. De 30-jarige Nederlandse eindigde achter de Russin Maria Jovner. De meeste toproeiers slaan de EK over en richten zich op de WK, die van 24 tot en met 30 augustus worden gehouden in Nederland. Ajax heeft een oefenduel met FC Volendam met 3-1 gewonnen. Het elftal van de Spaanse trainer Michel speelde de vriendschappelijke wedstrijd uit, dankbaarheid dat de Amsterdammers het KAS-stadion tijdens de play-offs om de voorrondes van de Conference League mochten gebruiken. Ajax kwam na een half uur op voorsprong door een doelpunt van Anton Gai. Twee minuten later maakte Leonardo zijn eerste doelpunt voor Ajax uit een strafschop. Nieuweling Tolu Arokodare maakte vlak voor tijd de 3-1. FC Utrecht heeft de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen in Stadion Galgenwaard met 1-0 verloren van Sevilla. De bezoekers uit Spanje hadden aan een doelpunt van PK Fernandez in de 27e minuut genoeg voor de zege. Hoofdtrainer Anthony Correa van FC Utrecht heeft Joris van Overeem aangewezen als aanvoerder van zijn ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van der Horen. FC Utrecht begint het seizoen volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en overal droog. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond de 25 graden. In het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind komt uit het noordoosten en is matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en droog. Het koelt langzaam af, maar het blijft nog even warm. Vannacht droog met temperaturen tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm, met in grote delen van het land een hittekracht 8. De temperatuur loopt op tot 29 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten morgenavond kans op een bui met onweer. Er geldt een waarschuwing voor warmte in het zuidoosten, vanaf morgen in het hele land.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen.
23: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte.
0: Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen.
2: Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000.
5: De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht erna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond.
6: Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen.
27: Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag.
28: De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen.
29: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn.
7: De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza.
8: Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta.
9: Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak, is niet duidelijk.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
13: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
14: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
15: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
16: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times.
1: De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
3: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. De tweede etappe van de Tour de France Femme is zondag in het Zwitserse Aigle van start gegaan. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui in de rit over 147,9 kilometer naar Genève. De 27-jarige Nederlandse sprinter van SD Works ProTime won zaterdag de openingsetappe in Lausanne. De tweede etappe kent een redelijk vlak parcours en lijkt geschikt voor de sprinters. Wiebes geldt wederom als een van de grote favorieten voor de zege.
18: Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée na blessureleed de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike won de eerste drie etappes van de vijfdaagse ronde. Van Aert kreeg in juni te maken met een ontstoken wond op zijn elleboog, waardoor hij de Tour de France moest missen. Hij werd zondag 11e in de sprint van een uitgedund peloton, genoeg om de Slovaak Lukas Kubis 21 seconden voor te blijven in het eindklassement. De Deen Hendrik Pedersen werd derde, op 28 seconden van Aert. Tosca Kettler is vandaag bij de EK roeien in het Italiaanse Varese in de lichte skiff op de tweede plaats geëindigd. De 30-jarige Nederlandse eindigde achter de Russin Maria Jovner. De meeste toproeiers slaan de EK over en richten zich op de WK, die van 24 tot en met 30 augustus worden gehouden in Nederland.
19: Ajax heeft een oefenduel met FC Volendam met 3-1 gewonnen. Het elftal van de Spaanse trainer Michel speelde de vriendschappelijke wedstrijd uit, dankbaarheid dat de Amsterdammers het KAS-stadion tijdens de play-offs om de voorrondes van de Conference League mochten gebruiken. Ajax kwam na een half uur op voorsprong door een doelpunt van Anton Gai. 2 minuten later maakte Leonardo zijn eerste doelpunt voor Ajax uit de strafschop. Nieuweling Tolu Arokodare maakte vlak voor tijd de 3-1. FC Utrecht heeft de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen in Stadion Galgenwaard met 1-0 verloren van Sevilla. De bezoekers uit Spanje hadden aan een doelpunt van PK Fernandez in de 27e minuut genoeg voor de zege. Hoofdtrainer Anthony Correa van FC Utrecht heeft Joris van Overeem aangewezen als aanvoerder van zijn ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van der Horen. FC Utrecht begint het seizoen volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Middenvelder Sven Meinans start vanavond om 6 uur bij PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen zijn voormalige club AZ. De 26-jarige Meinans kwam deze zomer over van de Alkmaarders en is de enige grote aankoop van de landskampioen tot nu toe deze transferperiode. Trainer Peter Bos heeft ook basisplaatsen voor Guus Til en de 18-jarige aanvaller Amir Bouhamdi. PSV kan op eigen veld voor de tweede keer op rij en de 16e keer in totaal de Johan Cruijffschaal winnen. Bekerwinnaar AZ won de Nederlandse Supercup alleen in 2009.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en overal droog. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond de 25 graden. In het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind komt uit het noordoosten en is matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en droog. Het koelt langzaam af, maar het blijft nog even warm. Vannacht droog met temperaturen tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm, met in grote delen van het land een hittekracht 8. De temperatuur loopt op tot 29 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten morgenavond kans op een bui met onweer. Er geldt een waarschuwing voor warmte in het zuidoosten, vanaf morgen in het hele land.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen.
24: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur 's avonds te doen. Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen.
25: Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000.
26: De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond.
27: Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden.
27: zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak, is niet duidelijk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
1: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
7: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
8: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
9: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De tweede etappe van de Tour de France Femme is zondag in het Zwitserse Aigle van start gegaan. Lorena Wiebes rijdt in de gele leiderstrui in de rit over 147,9 kilometer naar Genève. De 27-jarige Nederlandse sprinter van SD Works ProTime won zaterdag de openingsetappe in Lausanne. De tweede etappe kent een redelijk vlak parcours en lijkt geschikt voor de sprinters. Wiebes geldt wederom als een van de grote favorieten voor de zege.
12: Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée na blessureleed de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike won de eerste 3 etappes van de 5-daagse ronde. Van Aert kreeg in juni te maken met een ontstoken wond op zijn elleboog, waardoor hij de Tour de France moest missen. Hij werd zondag 11e in de sprint van een uitgedund peloton, genoeg om de Slovaak Lukas Kubis 21 seconden voor te blijven in het eindklassement. De Deen Hendrik Pedersen werd derde, op 28 seconden van Van Aert.
13: Tosca Kettler is vandaag bij de EK roeien in het Italiaanse Varese in de lichte skiff op de tweede plaats geëindigd. De 30-jarige Nederlandse eindigde achter de Russin Maria Jovner. De meeste toproeiers slaan de EK over en richten zich op de WK, die van 24 tot en met 30 augustus worden gehouden in Nederland.
14: Ajax heeft een oefenduel met FC Volendam met 3-1 gewonnen. Het elftal van de Spaanse trainer Michel speelde de vriendschappelijke wedstrijd uit, dankbaarheid dat de Amsterdammers het KAS-stadion tijdens de play-offs om de voorrondes van de Conference League mochten gebruiken. Ajax kwam na een half uur op voorsprong door een doelpunt van Anton Gaji. 2 minuten later maakte Leonardo zijn eerste doelpunt voor Ajax uit de strafschop. Nieuweling Tolu Arokodare maakte vlak voor tijd de 3-1.
0: FC Utrecht heeft de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen in Stadion Galgenwaard met 1-0 verloren van Sevilla. De bezoekers uit Spanje hadden aan een doelpunt van PK Fernandez in de 27e minuut genoeg voor de zege. Hoofdtrainer Anthony Correa van FC Utrecht heeft Joris van Overeem aangewezen als aanvoerder van zijn ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van der Hoorn. FC Utrecht begint het seizoen volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Middenvelder Sven Meinans start vanavond om 6 uur bij PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen zijn voormalige club AZ. De 26-jarige Meinans kwam deze zomer over van de Alkmaarders en is de enige grote aankoop van de landskampioen tot nu toe deze transferperiode. Trainer Peter Bos heeft ook basisplaatsen voor Guus Til en de 18-jarige aanvaller Amir Bouhamdi. PSV kan op eigen veld voor de tweede keer op rij en de 16e keer in totaal de Johan Cruijffschaal winnen. Bekerwinnaar AZ won de Nederlandse Supercup alleen in 2009. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink veel zon en droog. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond de 25 graden. In het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht droog met minimumtemperaturen tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm. In grote delen van het land hittekracht 8, met maxima van 29 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. Let op, in het zuidoosten is het vandaag warm, vanaf morgen geldt er overal code geel en het hitteplan.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Zondag geldt het al in het zuidoosten, waar het rond de 30 graden wordt. Maandag en dinsdag stijgt de temperatuur naar 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, koel te blijven en activiteiten buiten de middag te plannen.
19: Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen.
20: Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000.
21: De politie vermoedt een verband tussen vijf recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond.
27: Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de

0: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak, is niet duidelijk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.

0: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft een oefenduel met FC Volendam met 3-1 gewonnen. Het elftal van de Spaanse trainer Michel speelde de vriendschappelijke wedstrijd uit. Dankbaarheid dat de Amsterdammers het KAS-stadion tijdens de play-offs om de voorrondes van de Conference League mochten gebruiken. Ajax kwam na een half uur op voorsprong door een doelpunt van Anton Gaji. 2 minuten later maakte Leonardo zijn eerste doelpunt voor Ajax uit de strafschop. Nieuweling Tolu Arokodare maakte vlak voor tijd de 3-1. FC Utrecht heeft de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen in Stadion Galgenwaard met 1-0 verloren van Sevilla. De bezoekers uit Spanje hadden aan een doelpunt van PK Fernandez in de 27e minuut genoeg voor de zege. Hoofdtrainer Anthony Correa van FC Utrecht heeft Joris van Overeem aangewezen als aanvoerder van zijn ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van der Horen. FC Utrecht begint het seizoen volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Middenvelder Sven Meinans start vanavond om 6 uur bij PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen zijn voormalige club AZ. De 26-jarige Meinans kwam deze zomer over van de Alkmaarders en is de enige grote aankoop van de landskampioen tot nu toe deze transferperiode. Trainer Peter Bos heeft ook basisplaatsen voor Guus Til en de 18-jarige aanvaller Amir Bouhamdi. PSV kan op eigen veld voor de tweede keer op rij en de 16e keer in totaal de Johan Cruijffschaal winnen. Bekerwinnaar AZ won de Nederlandse Supercup alleen in 2009. Feyenoord heeft zondag in een oefenwedstrijd van 120 minuten met 2-1 gewonnen van Atalanta Bergamo en daarmee de eerste editie van de Kuipcup gewonnen. De Rotterdammers kregen vroeg in de wedstrijd een tegenvaller toen verdediger Tsuyoshi Watanabe geblesseerd uitviel na een stevig duel. Ayase Ueda opende na 11 minuten de score vanaf de strafschopstip, waarna Nikola Kirstovic vlak voor rust gelijk maakte met een kopbal. Invaller Shaqriel van Persie zette Feyenoord in de 82e minuut op 2-1, waarna in de verlenging niet meer werd gescoord. Juventus heeft zich versterkt met de 18-jarige aanvallende middenvelder Kerim Alaibegovic. De Bosniër tekent een contract voor 5 seizoenen bij de club uit Turijn. Volgens berichten in de Duitse en Italiaanse media betaalt Juventus meer dan 30 miljoen euro. Een bedrag dat via bonussen verder kan oplopen. Bayer Leverkusen maakte gebruik van de terugkoopclausule van 8 miljoen euro bij RB Salzburg, waarna Alaibegovic meteen wordt doorverkocht aan Juventus. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde hij al 11 interlands voor Bosnië en Herzegovina. Real Madrid is blij dat de FIFA afziet van het controversiële plan voor particuliere investeringen bij WK's. De Spaanse topclub noemt het goed nieuws voor het voetbal, de instellingen en de miljoenen fans. Real Madrid bedankt de UEFA, de confederaties en federaties voor hun verzet tegen het project. De FIFA kondigde dinsdag plannen aan om een commerciële dochteronderneming op te richten voor de organisatie van grote evenementen zoals het WK, die open stond voor particuliere investeringen van ruim 4 miljard dollar. De UEFA verzette zich fel tegen het plan en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink veel zon en droog. Het wordt zomers warm, op de Wadden rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht droog met minimumtemperaturen tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm. In grote delen van het land hittekracht 8 met maxima van 29 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuidoosten, mogelijk met windstoten. Let op, in het zuidoosten is het vandaag warm. Vanaf morgen geldt er overal code geel en het hitteplan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Zondag geldt het al in het zuidoosten, waar het rond de 30 graden wordt. Maandag en dinsdag stijgt de temperatuur naar 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, koel te blijven en activiteiten buiten de middag te plannen. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen. Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000. De politie vermoedt een verband tussen 5 recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht erna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond. Studenten van de TU Delft zijn tweede geworden in een race voor zonneauto's in de Verenigde Staten. Het Belgische team won de American Solar Challenge, waarbij de auto's ruim 4000 kilometer aflegden zonder brandstof. Delft deed voor het eerst mee aan de Amerikaanse wedstrijd en heeft eerder 8 keer het officieuze wereldkampioenschap in Australië gewonnen. Het weer maakte de race extra zwaar. De zon scheen nauwelijks en het was warm en vochtig. Bij de eerste racedag was vergeten een gat in de bodem van de cockpit te boren, waardoor het zweet niet kon weglopen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar met 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten hebben 225 mensen kunnen redden en zoeken nog naar passagiers. Waardoor de brand uitbrak is niet duidelijk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft een oefenduel met FC Volendam met 3-1 gewonnen. Het elftal van de Spaanse trainer Michel speelde de vriendschappelijke wedstrijd uit. Dankbaarheid dat de Amsterdammers het KAS-stadion tijdens de play-offs om de voorrondes van de Conference League mochten gebruiken. Ajax kwam na een half uur op voorsprong door een doelpunt van Anton Gai. 2 minuten later maakte Leonardo zijn eerste doelpunt voor Ajax uit de strafschop. Nieuweling Tolu Arokodare maakte vlak voor tijd de 3-1. FC Utrecht heeft de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen in Stadion Galgenwaard met 1-0 verloren van Sevilla. De bezoekers uit Spanje hadden aan een doelpunt van PK Fernandez in de 27e minuut genoeg voor de zege. Hoofdtrainer Anthony Correa van FC Utrecht heeft Joris van Overeem aangewezen als aanvoerder van zijn ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van der Hoorn. FC Utrecht begint het seizoen volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Middenvelder Sven Meinans start vanavond om 6 uur bij PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen zijn voormalige club AZ. De 26-jarige Meinans kwam deze zomer over van de Alkmaarders en is de enige grote aankoop van de landskampioen tot nu toe deze transferperiode. Trainer Peter Bos heeft ook basisplaatsen voor Guus Til en de 18-jarige aanvaller Amir Bouhamdi. PSV kan op eigen veld voor de 2e keer op rij en de 16e keer in totaal de Johan Cruijffschaal winnen. Bekerwinnaar AZ won de Nederlandse Supercup alleen in 2009. Feyenoord heeft zondag in een oefenwedstrijd van 120 minuten met 2-1 gewonnen van Atalanta Bergamo en daarmee de eerste editie van de Kuipcup gewonnen. De Rotterdammers kregen vroeg in de wedstrijd een tegenvaller toen verdediger Tsuyoshi Watanabe geblesseerd uitviel na een stevig duel. Ayase Ueda opende na 11 minuten de score vanaf de strafschopstip, waarna Nikola Kirstovic vlak voor rust gelijk maakte met een kopbal. Invaller Shaqriel van Persie zette Feyenoord in de 82e minuut op 2-1, waarna in de verlenging niet meer werd gescoord. Juventus heeft zich versterkt met de 18-jarige aanvallende middenvelder Kerim Alaibegovic. De Bosniër tekent een contract voor 5 seizoenen bij de club uit Turijn. Volgens berichten in de Duitse en Italiaanse media betaalt Juventus meer dan 30 miljoen euro. Een bedrag dat via bonussen verder kan oplopen. Bayer Leverkusen maakte gebruik van de terugkoopclausule van 8 miljoen euro bij RB Salzburg, waarna Alaibegovic meteen wordt doorverkocht aan Juventus. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde hij al 11 interlands voor Bosnië en Herzegovina. Real Madrid is blij dat de FIFA afziet van het controversiële plan voor particuliere investeringen bij WK's. De Spaanse topclub noemt het goed nieuws voor het voetbal, de instellingen en de miljoenen fans. Real Madrid bedankt de UEFA, de confederaties en federaties voor hun verzet tegen het project. De FIFA kondigde dinsdag plannen aan om een commerciële dochteronderneming op te richten voor de organisatie van grote evenementen zoals het WK, die open stond voor particuliere investeringen van ruim 4 miljard dollar. De UEFA verzette zich fel tegen het plan en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig, droog en nog lang warm. De noordoostenwind is boven land matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. De middagtemperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten geldt code geel vanwege de hitte. Morgenavond is daar kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een wijkraadslid van de Rotterdamse VVD blijkt de omstreden Save Europe Act te hebben ondertekend. En was aanwezig bij een door extreemrechts georganiseerd protest, schrijft de Volkskrant. Zaterdag postte Ruben Arnhem op Instagram een foto vanaf het remigratieprotest op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het is voor het eerst dat een volksvertegenwoordiger van de VVD aanwezig is bij een door extreemrechts georganiseerd protest en er met instemming over post op sociale media. Een van de sprekers was de Vlaamse rechtsextremist Dries van Langenhoven, die is veroordeeld wegens haatspraak. De VVD distantieert zich van de campagne en wil met Arnhem in gesprek.
7: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Zondag geldt het al in het zuidoosten, waar het rond de 30 graden wordt. Maandag en dinsdag stijgt de temperatuur naar 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte. Het RIVM adviseert voldoende te drinken, koel te blijven en activiteiten buiten de middag te plannen. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen. Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een incident op een schip in Urk. Volgens de veiligheidsregio Flevoland is er mogelijk een explosie aan boord geweest. Daarbij zijn mogelijk twee mensen te water geraakt. Ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Een 74-jarige Nederlandse toerist heeft zich zondagochtend met zijn auto klemgereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. De man navigeerde met zijn Waze-app en was volgens de politie niet onder invloed, maar gewoon verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld. Daarna wordt bekeken of de trap in de Kerkstraat schade heeft opgelopen. Het incident valt samen met werkzaamheden aan de trap die in september klaar moeten zijn, met kosten van €660.000. De politie vermoedt een verband tussen vijf recente explosies bij woningen in Assen. De eerste explosie was op 25 juli aan de Kalverstraat. De nacht daarna volgde een explosie aan de Entingenstraat. Het weekend daarna vonden bij beide woningen opnieuw explosies plaats. De politie plaatste camera's en ging extra surveilleren. Maar afgelopen nacht ontplofte er weer een explosief bij de woning aan de Entingenstraat. Dit keer aan de achterkant. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en niemand raakte gewond.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
7: Een zelfmoordterrorist heeft zondag zeven mensen gedood bij een aanslag nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. Onder de doden zijn vier politieagenten. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Er vielen ook zeker 20 gewonden. De aanslag is nog niet opgeëist. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat één van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza. Het aantal doden bij pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. De afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit de Marokkaanse grensplaats Fnidek de exclave te bereiken, zowel zwemmend als via de grenspost op land. Spanje zette militairen en extra politie in en plaatste een opblaasbare barrière in het water. Een groot deel van de migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Dinsdag bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken de situatie in Ceuta. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
7: En nu met economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4.000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
10: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
11: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
12: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen in Stadion Galgenwaard met 1-0 verloren van Sevilla. De bezoekers uit Spanje hadden aan een doelpunt van PK Fernandez in de 27e minuut genoeg voor de zege. Hoofdtrainer Anthony Correa van FC Utrecht heeft Joris van Overeem aangewezen als aanvoerder van zijn ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van der Horen. FC Utrecht begint het seizoen volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Middenvelder Sven Meinans start vanavond om 6 uur bij PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen zijn voormalige club AZ. De 26-jarige Meinans kwam deze zomer over van de Alkmaarders en is de enige grote aankoop van de landskampioen tot nu toe deze transferperiode. Trainer Peter Bos heeft ook basisplaatsen voor Guus Til en de 18-jarige aanvaller Amir Bouhamdi. PSV kan op eigen veld voor de tweede keer op rij en de 16e keer in totaal de Johan Cruijffschaal winnen. Bekerwinnaar AZ won de Nederlandse Supercup alleen in 2009. Feyenoord heeft zondag in een oefenwedstrijd van 120 minuten met 2-1 gewonnen van Atalanta Bergamo en daarmee de eerste editie van de Kuipcup gewonnen. De Rotterdammers kregen vroeg in de wedstrijd een tegenvaller toen verdediger Tsuyoshi Watanabe geblesseerd uitviel na een stevig duel. Ayase Ueda opende na 11 minuten de score vanaf de strafschopstip, waarna Nikola Kirstovic vlak voor rust gelijk maakte met een kopbal. Invaller Shaquille van Persie zette Feyenoord in de 82e minuut op 2-1, waarna in de verlenging niet meer werd gescoord. Juventus heeft zich versterkt met de 18-jarige aanvallende middenvelder Kerim Alibegovic. De Bosniër tekent een contract voor 5 seizoenen bij de club uit Turijn. Volgens berichten in de Duitse en Italiaanse media betaalt Juventus meer dan 30 miljoen euro. Een bedrag dat via bonussen verder kan oplopen. Bayer Leverkusen maakte gebruik van de terugkoopclausule van 8 miljoen euro bij RB Salzburg, waarna Alibegovic meteen wordt doorverkocht aan Juventus. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde hij al 11 interlands voor Bosnië en Herzegovina. Real Madrid is blij dat de FIFA afziet van het controversiële plan voor particuliere investeringen bij WK's. De Spaanse topclub noemt het goed nieuws voor het voetbal, de instellingen en de miljoenen fans. Real Madrid bedankt de UEFA, de confederaties en federaties voor hun verzet tegen het project. De FIFA kondigde dinsdag plannen aan om een commerciële dochteronderneming op te richten voor de organisatie van grote evenementen zoals het WK, die open stond voor particuliere investeringen van ruim 4 miljard dollar. De UEFA verzette zich fel tegen het plan en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van SD Works Pro Time was in de gele leiderstrui in de straten van Genève opnieuw de snelste in een massasprint. Wiebes behoudt de leiding in het klassement en voert ook het puntenklassement aan. Ze heeft nu 7 toeretappes op haar naam staan. Maandag mag ze voor de 3e keer in haar loopbaan de gele trui dragen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig, droog en nog lang warm. De wind uit het noordoosten is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht droog met minimaal 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm, met temperaturen tussen 29 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Let op, vanaf morgen geldt er een waarschuwing voor warmte in het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander komt later vandaag vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven, samen met een blauwe doodskop en een gele tekst. De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. Het monument is inmiddels schoongemaakt.
15: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken
7: en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Een wijkraadslid van de Rotterdamse VVD blijkt de omstreden Save Europe Act te hebben ondertekend en was aanwezig bij een door extreemrechts georganiseerd protest, schrijft de Volkskrant. Zaterdag postte Ruben Arnhem op Instagram een foto vanaf het remigratieprotest op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het is voor het eerst dat een volksvertegenwoordiger van de VVD aanwezig is bij een door extreemrechts georganiseerd protest en er met instemming over post op sociale media. Een van de sprekers was de Vlaamse rechtsextremist Dries van Langenhoven. Die is veroordeeld wegens haatspraak. De VVD distantieert zich van de campagne en wil met Arnhem in gesprek. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen. Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een incident op een schip in Urk. Volgens de veiligheidsregio Flevoland is er mogelijk een explosie aan boord geweest. Daarbij zijn mogelijk twee mensen te water geraakt. Ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij de botsing tussen twee blushhelikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
18: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
7: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
19: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
7: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
20: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid is blij dat de FIFA afziet van het controversiële...

0: voetbalcompetities te boycotten. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van SD Works Pro Time was in de gele leiderstrui in de straten van Genève opnieuw de snelste in een massasprint. Wiebes behoudt de leiding in het klassement en voert ook het puntenklassement aan. Ze heeft nu 7 toeretappes op haar naam staan. Maandag mag ze voor de 3e keer in haar loopbaan de gele trui dragen. PSV'er Joey Veerman heeft al in de 9e minuut van het duel om de Johan Cruijffschaal tegen AZ een rode kaart gekregen. De 27-jarige middenvelder raakte Max Meerdink in het gezicht met zijn schoen tijdens een duel om de bal. Videoscheidsrechter Paul van Boekel greep in, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük zijn advies voor een rode kaart volgde. Veerman is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. Hij heeft al aangekondigd deze zomer te willen vertrekken bij PSV. Lorena Wiebes heeft zondag de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen in Genève. De 27-jarige renster van SD Works Pro Time was opnieuw de snelste in de sprint. Ze rijdt maandag voor de tweede dag op rij in de gele trui. Wiebes schreef voor de 7e keer een toeretappe op haar naam. Ze versloeg de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos. Lorena Wiebes vreest dat het maandag heel moeilijk wordt om haar gele trui in de Tour de France Femme te verdedigen. De 27-jarige sprinster van SD Works Pro Time zei na haar tweede etappezege in Genève dat het lastig wordt, maar dat ze het gaat proberen. Wiebes dankte haar ploeg, die alles in het werk moest stellen om haar in stelling te brengen. De 3e etappe gaat over een bergachtig parcours van 156,5 kilometer van Genève naar het Franse Poligny. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Vlaanderen in Lommel gewonnen. De Nederlander was oppermachtig en reed van start tot finish op kop. Zijn landgenoot Kai de Wolf werd tweede, voor de Sloveen Tim Geiser. Herlings verstevigt met de zege de eerste plaats in de WK-stand met 650 punten. De Fransman Romain Febreux is tweede met 571 punten en de Belg Lucas Koenen derde met 566 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig, droog en nog lang warm. De wind uit het noordoosten is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht droog met minimaal 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm, met temperaturen tussen 29 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Let op, vanaf morgen geldt er een waarschuwing voor warmte in het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander komt later vandaag vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren

0: teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven, samen met een blauwe doodskop en een gele tekst. De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. Het monument is inmiddels schoongemaakt. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Een wijkraadslid van de Rotterdamse VVD blijkt de omstreden Save Europe Act te hebben ondertekend en was aanwezig bij een door extreem rechts georganiseerd protest, schrijft de Volkskrant. Zaterdag postte Ruben Arnhem op Instagram een foto vanaf het remigratieprotest op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het is voor het eerst dat een volksvertegenwoordiger van de VVD aanwezig is bij een door extreem rechts georganiseerd protest en er met instemming over post op sociale media. Een van de sprekers was de Vlaamse rechtsextremist Dries van Langenhoven. Die is veroordeeld wegens haatspraak. De VVD distantieert zich van de campagne en wil met Arnhem in gesprek. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie op de 7 tot 8 meter lange zeilboot is nog niet bekend. Een berger komt om de boot uit het water te halen. Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een incident op een schip in Urk. Volgens de veiligheidsregio Flevoland is er mogelijk een explosie aan boord geweest. Daarbij zijn mogelijk twee mensen te water geraakt. Ambulances, politie, brandweer, een traumahelikopter en de KNRM zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid is blij dat de FIFA afziet van het controversiële plan voor particuliere investeringen bij WK's. De Spaanse topclub noemt het goed nieuws voor het voetbal, de instellingen en de miljoenen fans. Real Madrid bedankt de UEFA, de confederaties en federaties voor hun verzet tegen het project. De FIFA kondigde dinsdag plannen aan om een commerciële dochteronderneming op te richten voor de organisatie van grote evenementen zoals het WK, die open stond voor particuliere investeringen van ruim 4 miljard dollar. De UEFA verzette zich fel tegen het plan en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De renster van SD Works Pro Time was in de gele leiderstrui in de straten van Genève opnieuw de snelste in een massasprint. Wiebes behoudt de leiding in het klassement en voert ook het puntenklassement aan. Ze heeft nu 7 toeretappes op haar naam staan. Maandag mag ze voor de 3e keer in haar loopbaan de gele trui dragen. PSV'er Joey Veerman heeft al in de 9e minuut van het duel om de Johan Cruijffschaal tegen AZ een rode kaart gekregen. De 27-jarige middenvelder raakte Max Meerdink in het gezicht met zijn schoen tijdens een duel om de bal. Videoscheidsrechter Paul van Boekel greep in, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük zijn advies voor een rode kaart volgde. Veerman is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. Hij heeft al aangekondigd deze zomer te willen vertrekken bij PSV. Lorena Wiebes heeft zondag de 2e etappe van de Tour de France Femmes gewonnen in Genève. De 27-jarige renster van SD Works Pro Time was opnieuw de snelste in de sprint. Ze rijdt maandag voor de 2e dag op rij in de gele trui. Wiebes schreef voor de 7e keer een toeretappe op haar naam. Ze versloeg de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos. Lorena Wiebes vreest dat het maandag heel moeilijk wordt om haar gele trui in de Tour de France Femmes te verdedigen. De 27-jarige sprinster van SD Works Pro Time zei na haar 2e etappezege in Genève dat het lastig wordt, maar dat ze het gaat proberen. Wiebes dankte haar ploeg, die alles in het werk moest stellen om haar in stelling te brengen. De 3e etappe gaat over een bergachtig parcours van 156,5 kilometer van Genève naar het Franse Poligny. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Vlaanderen in Lommel gewonnen. De Nederlander was oppermachtig en reed van start tot finish op kop. Zijn landgenoot Kai de Wolf werd 2e, voor de Sloveen Tim Geiser. Herlings verstevigt met de zege de 1e plaats in de WK-stand met 650 punten. De Fransman Romain Febreux is 2e met 571 punten en de Belg Lucas Koenen 3e met 566 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig, droog en nog lekker warm. De noordoostenwind is matig, maar aan de kust en rond het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm, met hittekracht 8 in grote delen van het land. De temperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Er geldt een waarschuwing voor warmte, in het zuidoosten vanaf vandaag, morgen overal. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander komt later vandaag vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven, samen met een blauwe doodskop en een gele tekst. De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. Het monument is inmiddels schoongemaakt. Een wijkraadslid van de Rotterdamse VVD blijkt de omstreden Save Europe Act te hebben ondertekend en was aanwezig bij een door extreemrechts georganiseerd protest, schrijft de Volkskrant. Zaterdag postte Ruben Arnhem op Instagram een foto vanaf het remigratieprotest op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het is voor het eerst dat een volksvertegenwoordiger van de VVD aanwezig is bij een door extreemrechts georganiseerd protest en er met instemming over post op sociale media. Een van de sprekers was de Vlaamse rechtsextremist Dries van Langenhoven, die is veroordeeld wegens haatspraak. De VVD distantieert zich van de campagne en wil met Arnhem in gesprek. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.
6: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van SD Works ProTime was in de gele leiderstrui in de straten van Genève opnieuw de snelste in een massasprint. Wiebes behoudt de leiding in het klassement en voert ook het puntenklassement aan. Ze heeft nu 7 toeretappes op haar naam staan. Maandag mag ze voor de 3e keer in haar loopbaan de gele trui dragen. PSV'er Joey Veerman heeft al in de 9e minuut van het duel om de Johan Cruijffschaal tegen AZ een rode kaart gekregen. De 27-jarige middenvelder raakte Max Meerdink in het gezicht met zijn schoen tijdens een duel om de bal. Videoscheidsrechter Paul van Boekel greep in, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük zijn advies voor een rode kaart volgde. Veerman is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. Hij heeft al aangekondigd deze zomer te willen vertrekken bij PSV. Lorena Wiebes heeft zondag de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen in Genève. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was opnieuw de snelste in de sprint. Ze rijdt maandag voor de tweede dag op rij in de gele trui. Wiebes schreef voor de 7e keer een toeretappe op haar naam. Ze versloeg de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Vlaanderen in Lommel gewonnen. De Nederlander was oppermachtig en reed van start tot finish op kop. Zijn landgenoot Kai de Wolf werd tweede, voor de Sloveen Tim Geiser. Herlings verstevigt met de zege de eerste plaats in de WK-stand met 650 punten. De Fransman Romain Febreux is tweede met 571 punten en de Belg Lucas Koenen derde met 566 punten. Juventus heeft zich versterkt met Kerim Alaibegovic. De 18-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor 5 seizoenen bij de club uit Turijn. Volgens berichten in de Duitse en Italiaanse media betaalt Juventus meer dan 30 miljoen euro. Bayer Leverkusen maakte gebruik van de terugkoopclausule van 8 miljoen euro bij RB Salzburg, waarna hij nu meteen wordt doorverkocht aan Juventus. Juventus versterkte zich zondag ook met Randal Kolo Muani, die overkomt van Paris Saint-Germain voor 38 miljoen euro. Lorena Wiebes vreest dat het maandag heel moeilijk wordt om haar gele trui in de Tour de France Femme te verdedigen. De 27-jarige sprinster van SD Works ProTime zei in Genève na haar tweede etappezege dat het heel lastig wordt, maar dat ze het gaan proberen. De derde etappe gaat over een bergachtig parcours van 156,5 kilometer van Genève naar het Franse Poligny. Wiebes heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 14 seconden op Kim Lecour-Pinard uit Mauritius. Demi Vollering is derde en moet 16 seconden goedmaken op Wiebes om het geel te veroveren. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig, droog en nog lekker warm. De noordoostenwind is matig, maar aan de kust en rond het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm, met hittekracht 8 in grote delen van het land. De temperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Er geldt een waarschuwing voor warmte, in het zuidoosten vanaf vandaag, morgen overal. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander komt later vandaag vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven, samen met een blauwe doodskop en een gele tekst. De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. Het monument is inmiddels schoongemaakt. Een wijkraadslid van de Rotterdamse VVD blijkt de omstreden Save Europe Act te hebben ondertekend en was aanwezig bij een door extreemrechts georganiseerd protest, schrijft de Volkskrant. Zaterdag postte Ruben Arnhem op Instagram een foto vanaf het remigratieprotest op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het is voor het eerst dat een volksvertegenwoordiger van de VVD aanwezig is bij een door extreemrechts georganiseerd protest en er met instemming over post op sociale media. Een van de sprekers was de Vlaamse rechtsextremist Dries van Langenhoven, die is veroordeeld wegens haatspraak. De VVD distantieert zich van de campagne en wil met Arnhem in gesprek. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte.
0: De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden plaats in Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zouden er minstens 3 kinderen onder de doden zijn. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder deze week aan dat zijn vredesraad een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en het toekomstige bestuur van Gaza. Minister van Energie Eli Cohen zei zondag dat er geen akkoord is dat een einde zou maken aan de aanvallen in Gaza.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van SD Works Pro Time was in de gele leiderstrui in de straten van Genève opnieuw de snelste in een massasprint. Wiebes behoudt de leiding in het klassement en voert ook het puntenklassement aan. Ze heeft nu 7 toeretappes op haar naam staan. Maandag mag ze voor de 3e keer in haar loopbaan de gele trui dragen. PSV'er Joey Veerman heeft al in de 9e minuut van het duel om de Johan Cruijffschaal tegen AZ een rode kaart gekregen. De 27-jarige middenvelder raakte Max Meerdink in het gezicht met zijn schoen tijdens een duel om de bal. Videoscheidsrechter Paul van Boekel greep in, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük zijn advies voor een rode kaart volgde. Veerman is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. Hij heeft al aangekondigd deze zomer te willen vertrekken bij PSV. Lorena Wiebes heeft zondag de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen in Genève. De 27-jarige renster van SD Works Pro Time was opnieuw de snelste in de sprint. Ze rijdt maandag voor de tweede dag op rij in de gele trui. Wiebes schreef voor de 7e keer een Tour-etappe op haar naam. Ze versloeg de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Vlaanderen in Lommel gewonnen. De Nederlander was oppermachtig en reed van start tot finish op kop. Zijn landgenoot Kai de Wolf werd tweede, voor de Sloveen Tim Geiser. Herlings verstevigt met de zege de eerste plaats in de WK-stand met 650 punten. De Fransman Romain Febreux is tweede met 571 punten en de Belg Lucas Koenen derde met 566 punten. Juventus heeft zich versterkt met Kerim Alibegovic. De 18-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor 5 seizoenen bij de club uit Turijn. Volgens berichten in de Duitse en Italiaanse media betaalt Juventus meer dan 30 miljoen euro. Bayer Leverkusen maakte gebruik van de terugkoopclausule van 8 miljoen euro bij RB Salzburg, waarna hij nu meteen wordt doorverkocht aan Juventus. Juventus versterkte zich zondag ook met Randal Kolo Muani, die overkomt van Paris Saint-Germain voor 38 miljoen euro. Lorena Wiebes vreest dat het maandag heel moeilijk wordt om haar gele trui in de Tour de France Femme te verdedigen. De 27-jarige sprinster van SD Works Pro Time zei in Genève na haar tweede etappezege dat het heel lastig wordt, maar dat ze het gaan proberen. De derde etappe gaat over een bergachtig parcours van 156,5 kilometer van Genève naar het Franse Poligny. Wiebes heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 14 seconden op Kim Lecour-Pinard uit Mauritius. Demi Vollering is derde en moet 16 seconden goedmaken op Wiebes om het geel te veroveren. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig en droog en het blijft nog lang warm. De wind waait matig uit het noordoosten. Aan de kust en rond het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht droog weer, met temperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm. De middagtemperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten geldt code geel vanwege de warmte.
13: Morgenavond is er in het Zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander komt later vandaag vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven, samen met een blauwe doodskop en een gele tekst. De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. Het monument is inmiddels schoongemaakt. Een wijkraadslid van de Rotterdamse VVD blijkt de omstreden Save Europe Act te hebben ondertekend en was aanwezig bij een door extreem rechts georganiseerd protest, schrijft de Volkskrant. Zaterdag postte Ruben Arnhem op Instagram een foto vanaf het remigratieprotest op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het is voor het eerst dat een volksvertegenwoordiger van de VVD aanwezig is bij een door extreem rechts georganiseerd protest en er met instemming over post op sociale media. Een van de sprekers was de Vlaamse rechtsextremist Dries van Langenhoven. Die is veroordeeld wegens haatspraak. De VVD distantieert zich van de campagne en wil met Arnhem in gesprek. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Lula kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. De 80-jarige president zegt zich topfit te voelen en nog dagelijks te sporten. Naar eigen zeggen voelt hij zich gezonder dan toen hij in 2002 voor het eerst president werd.
0: Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort.

0: De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwang.

0: dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van SD Works Pro Time was in de gele leiderstrui in de straten van Genève opnieuw de snelste in een massasprint. Wiebes behoudt de leiding in het klassement en voert ook het puntenklassement aan. Ze heeft nu 7 toeretappes op haar naam staan. Maandag mag ze voor de 3e keer in haar loopbaan de gele trui dragen. PSV'er Joey Veerman heeft al in de 9e minuut van het duel om de Johan Cruijffschaal tegen AZ een rode kaart gekregen. De 27-jarige middenvelder raakte Max Meerdink in het gezicht met zijn schoen tijdens een duel om de bal. Videoscheidsrechter Paul van Boekel greep in, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük zijn advies voor een rode kaart volgde. Veerman is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. Hij heeft al aangekondigd deze zomer te willen vertrekken bij PSV. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Vlaanderen in Lommel gewonnen. De Nederlander was oppermachtig en reed van start tot finish op kop. Zijn landgenoot Kai de Wolf werd tweede, voor de Sloveen Tim Geiser. Herlings verstevigt met de zege de eerste plaats in de WK-stand met 650 punten. De Fransman Romain Febreux is tweede met 571 punten en de Belg Lucas Koenen derde met 566 punten. Juventus heeft zich versterkt met Kerim Alaibegovic. De 18-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor 5 seizoenen bij de club uit Turijn. Volgens berichten in de Duitse en Italiaanse media betaalt Juventus meer dan 30 miljoen euro. Bayer Leverkusen maakte gebruik van de terugkoopclausule van 8 miljoen euro bij RB Salzburg, waarna hij nu meteen wordt doorverkocht aan Juventus. Juventus versterkte zich zondag ook met Randal Kolo Muani, die overkomt van Paris Saint-Germain voor 38 miljoen euro. Lorena Wiebes vreest dat het maandag heel moeilijk wordt om haar gele trui in de Tour de France Femme te verdedigen. De 27-jarige sprinster van SD Works Pro Time zei in Genève na haar tweede etappezege dat het heel lastig wordt, maar dat ze het gaan proberen. De 3e etappe gaat over een bergachtig parcours van 156,5 kilometer van Genève naar het Franse Poligny. Wiebes heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 14 seconden op Kim Lecour-Pinard uit Mauritius. Demi Vollering is 3e en moet 16 seconden goedmaken op Wiebes om het geel te veroveren. Lorena Wiebes heeft zondag ook de 2e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van SD Works Pro Time was in Genève opnieuw de snelste in de sprint. Aan het begin van de etappe probeerden verschillende rensters weg te gaan, waaronder de Nederlanders Eline Jansen en Anoushka Koster. Later ging Rianne Marcus er alleen vandoor, maar ze werd vlak voor de finish ingehaald door het peloton. Daarna maakte Wiebes zich los in de sprint en ging juichend over de streep voor de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig en droog en het blijft nog lang warm. De wind waait matig uit het noordoosten. Aan de kust en rond het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht droog weer met temperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen volop zon en zeer warm. De middagtemperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten geldt code geel vanwege de warmte. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander komt later vandaag vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven, samen met een blauwe doodskop en een gele tekst. De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. Het monument is inmiddels schoongemaakt. Een wijkraadslid van de Rotterdamse VVD blijkt de omstreden Save Europe Act te hebben ondertekend en was aanwezig bij een door extreemrechts georganiseerd protest, schrijft de Volkskrant. Zaterdag postte Ruben Arnhem op Instagram een foto vanaf het remigratieprotest op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het is voor het eerst dat een volksvertegenwoordiger van de VVD aanwezig is bij een door extreemrechts georganiseerd protest en er met instemming over post op sociale media. Een van de sprekers was de Vlaamse rechtsextremist Dries van Langenhoven. Die is veroordeeld wegens haatspraak. De VVD distantieert zich van de campagne en wil met Arnhem in gesprek. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Lula kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo. De 80-jarige president zegt zich topfit te voelen en nog dagelijks te sporten. Naar eigen zeggen voelt hij zich gezonder dan toen hij in 2002 voor het eerst president werd. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. De productie van stroom uit waterkracht in Servië wordt flink gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau als gevolg van extreme hitte. De twee grootste waterkrachtcentrales van het land draaien nu op een capaciteit van respectievelijk 20% en 30% van het normale niveau. Die centrales leveren ongeveer 18% van de stroomproductie in Servië. Buurland Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stil moeten leggen bij gebrek aan koelwater uit de Donau. De Hongaarse regering neemt daarom energiebesparende maatregelen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op, een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van SD Works Pro Time was in de gele leiderstrui in de straten van Genève opnieuw de snelste in een massasprint. Wiebes behoudt de leiding in het klassement en voert ook het puntenklassement aan. Ze heeft nu 7 toeretappes op haar naam staan. Maandag mag ze voor de 3e keer in haar loopbaan de gele trui dragen. PSV'er Joey Veerman heeft al in de 9e minuut van het duel om de Johan Cruijffschaal tegen AZ een rode kaart gekregen. De 27-jarige middenvelder raakte Max Meerdink in het gezicht met zijn schoen tijdens een duel om de bal. Videoscheidsrechter Paul van Boekel greep in, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük zijn advies voor een rode kaart volgde. Veerman is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. Hij heeft al aangekondigd deze zomer te willen vertrekken bij PSV. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Vlaanderen in Lommel gewonnen. De Nederlander was oppermachtig en reed van start tot finish op kop. Zijn landgenoot Kai de Wolf werd tweede, voor de Sloveen Tim Geiser. Herlings verstevigt met de zege de eerste plaats in de WK-stand met 650 punten. De Fransman Romain Febreux is tweede met 571 punten en de Belg Lucas Koenen derde met 566 punten. Juventus heeft zich versterkt met Kerim Alibegovic. De 18-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor 5 seizoenen bij de club uit Turijn. Volgens berichten in de Duitse en Italiaanse media betaalt Juventus meer dan 30 miljoen euro. Bayer Leverkusen maakte gebruik van de terugkoopclausule van 8 miljoen euro bij RB Salzburg, waarna hij nu meteen wordt doorverkocht aan Juventus. Juventus versterkte zich zondag ook met Randal Kolo Muani, die overkomt van Paris Saint-Germain voor 38 miljoen euro. Lorena Wiebes vreest dat het maandag heel moeilijk wordt om haar gele trui in de Tour de France Femme te verdedigen. De 27-jarige sprinster van SD Works ProTime zei in Genève na haar tweede etappezege dat het heel lastig wordt, maar dat ze het gaan proberen. De derde etappe gaat over een bergachtig parcours van 156,5 kilometer van Genève naar het Franse Poligny. Wiebes heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 14 seconden op Kim Lecour-Pinard uit Mauritius. Demi Vollering is derde en moet 16 seconden goedmaken op Wiebes om het geel te veroveren. Lorena Wiebes heeft zondag ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in Genève opnieuw de snelste in de sprint. Aan het begin van de etappe proberen verschillende rensters weg te gaan, waaronder de Nederlanders Eline Jansen en Anoushka Koster. Later ging Rianne Marcus er alleen vandoor, maar ze werd vlak voor de finish ingehaald door het peloton. Daarna maakte Wiebes zich los in de sprint en ging juichend over de streep voor de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig en droog en het blijft nog fijn warm. De noordoostenwind is boven land matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. In grote delen van het land wordt het tropisch heet, met temperaturen tussen de 29 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Let op, er geldt een hittewaarschuwing. In het zuidoosten vanaf vandaag, morgen overal. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander komt later vandaag vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven, samen met een blauwe doodskop en een gele tekst. De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. Het monument is inmiddels schoongemaakt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Lula kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. De 80-jarige president zegt zich topfit te voelen en nog dagelijks te sporten. Naar eigen zeggen voelt hij zich gezonder dan toen hij in 2002 voor het eerst president werd. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Vlaanderen in Lommel gewonnen.
8: De Nederlander was oppermachtig en reed van start tot finish op kop. Zijn landgenoot Kai de Wolf werd tweede, voor de Sloveen Tim Geiser. Herlings verstevigt met de zege de eerste plaats in de WK-stand met 650 punten. De Fransman Romain Febreux is tweede met 571 punten en de Belg Lucas Koenen derde met 566 punten. Juventus heeft zich versterkt met Kerim Alibegovic. De 18-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor 5 seizoenen bij de club uit Turijn. Volgens berichten in de Duitse en Italiaanse media betaalt Juventus meer dan 30 miljoen euro. Bayer Leverkusen maakte gebruik van de terugkoopclausule van 8 miljoen euro bij RB Salzburg, waarna hij nu meteen wordt doorverkocht aan Juventus. Juventus versterkte zich zondag ook met Randal Kolo Muani, die overkomt van Paris Saint-Germain voor 38 miljoen euro. Lorena Wiebes vreest dat het maandag heel moeilijk wordt om haar gele trui in de Tour de France Femme te verdedigen. De 27-jarige sprinster van SD Works ProTime zei in Genève na haar tweede etappezege dat het heel lastig wordt, maar dat ze het gaan proberen. De derde etappe gaat over een bergachtig parcours van 156,5 kilometer van Genève naar het Franse Poligny. Wiebes heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 14 seconden op Kim Lecour-Pinard uit Mauritius. Demi Vollering is derde en moet 16 seconden goedmaken op Wiebes om het geel te veroveren. Lorena Wiebes heeft zondag in Genève de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in de sprint opnieuw de snelste en rijdt maandag voor de tweede dag op rij in de gele trui. Aan het eind van de etappe probeerde Rianne Marcus alleen naar de finish te rijden, maar ze werd vlak voor de finish ingehaald door het peloton. Wiebes maakte zich los in de sprint en ging juichend over de streep voor de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos. Met 2 etappenzeges en 2 gele truien is de Tour de France Femme voor Wiebes al geslaagd. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van PSV. De Alkmaarders profiteerden van een vroege rode kaart voor PSV'er Joey Veerman, die binnen 10 minuten van het veld werd gestuurd nadat hij met zijn schoen Max Meerdink in het gezicht had geraakt. Meerdink kopte AZ halverwege de eerste helft op voorsprong. Na rust voerden Wesley Patati, Elisha Dijkstra en Rosangelo Daal de score verder op. AZ won de Nederlandse Supercup voor de tweede keer. PSV blijft staan op een recordaantal van 15 zegens. AZ heeft in de strijd om de Johan Cruijffschaal overtuigend gewonnen van een tiental van landskampioen PSV. 0-4. De Alkmaarders wonnen de Nederlandse Supercup voor de tweede keer. PSV speelde vanaf de 9e minuut met een man minder na een rode kaart voor Joey Veerman. Namens AZ scoorden Max Meerdink voor rust en Wesley Patati, Elijah Dijkstra en Rosangelo Daal in de tweede helft. Landskampioen PSV blijft na de 30e editie van de Nederlandse Supercup staan op een recordaantal van 15 zegens. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig en droog en nog lang aangenaam warm. De wind komt uit het noordoosten en is boven land matig, aan de kust en rond het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. De maximumtemperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten zijn er morgenavond mogelijk onweersbuien met windstoten. Er geldt een waarschuwing voor warmte en vanaf morgen overal hitteplancode geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
11: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
12: Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander komt later vandaag vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven, samen met een blauwe doodskop en een gele tekst. De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. Het monument is inmiddels schoongemaakt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Lula kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo. De 80-jarige president zegt zich topfit te voelen en nog dagelijks te sporten. Naar eigen zeggen voelt hij zich gezonder dan toen hij in 2002 voor het eerst president werd. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland.
16: Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Vlaanderen in Lommel gewonnen. De Nederlander was oppermachtig en reed van start tot finish op kop. Zijn landgenoot Kai de Wolf werd tweede, voor de Sloveen Tim Geiser. Herlings verstevigt met de zege de eerste plaats in de WK-stand met 650 punten. De Fransman Romain Febreux is tweede met 571 punten en de Belg Lucas Koenen derde met 566 punten. Juventus heeft zich versterkt met Kerim Alaibegovic. De 18-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor 5 seizoenen bij de club uit Turijn. Volgens berichten in de Duitse en Italiaanse media betaalt Juventus meer dan 30 miljoen euro. Bayer Leverkusen maakte gebruik van de terugkoopclausule van 8 miljoen euro bij RB Salzburg, waarna hij nu meteen wordt doorverkocht aan Juventus. Juventus versterkte zich zondag ook met Randal Kolo Muani, die overkomt van Paris Saint-Germain voor 38 miljoen euro.
18: Lorena Wiebes vreest dat het maandag heel moeilijk wordt om haar gele trui in de Tour de France Femme te verdedigen. De 27-jarige sprinster van SD Works ProTime zei in Genève na haar tweede etappezege dat het heel lastig wordt, maar dat ze het gaan proberen. De derde etappe gaat over een bergachtig parcours van 156,5 kilometer van Genève naar het Franse Poligny. Wiebes heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 14 seconden op Kim Lecour-Pinard uit Mauritius. Demi Vollering is derde en moet 16 seconden goedmaken op Wiebes om het geel te veroveren.
19: Lorena Wiebes heeft zondag in Genève de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in de sprint opnieuw de snelste en rijdt maandag voor de tweede dag op rij in de gele trui. Aan het eind van de etappe probeerde Rianne Marcus alleen naar de finish te rijden, maar ze werd vlak voor de finish ingehaald door het peloton. Wiebes maakte zich los in de sprint en ging juichend over de streep voor de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos. Met 2 etappenzeges en 2 gele truien is de Tour de France Femme voor Wiebes al geslaagd.
20: AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van PSV. De Alkmaarders profiteerden van een vroege rode kaart voor PSV'er Joey Veerman, die binnen 10 minuten van het veld werd gestuurd nadat hij met zijn schoen Max Meerdink in het gezicht had geraakt. Meerdink kopte AZ halverwege de eerste helft op voorsprong. Na rust voerden Wesley Patati, Elisha Dijkstra en Rosangelo Daal de score verder op. AZ won de Nederlandse Supercup voor de tweede keer. PSV blijft staan op een recordaantal van 15 zegens.
1: AZ heeft in de

0: van 15 zegens. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het zonnig en droog en nog lang aangenaam warm. De wind komt uit het noordoosten en is boven land matig, aan de kust en rond het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. De maximumtemperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten zijn er morgenavond mogelijk onweersbuien met windstoten. Er geldt een waarschuwing voor warmte en vanaf morgen overal hitteplancode geel.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8:45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12:00 's middags of na 6:00 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander komt later vandaag vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven, samen met een blauwe doodskop en een gele tekst. De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. Het monument is inmiddels schoongemaakt.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.

0: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Lula kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. De 80-jarige president zegt zich topfit te voelen en nog dagelijks te sporten. Naar eigen zeggen voelt hij zich gezonder dan toen hij in 2002 voor het eerst president werd. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Vlaanderen in Lommel gewonnen. De Nederlander was oppermachtig en reed van start tot finish op kop. Zijn landgenoot Kai de Wolf werd tweede, voor de Sloveen Tim Geiser. Herlings verstevigt met de zege de eerste plaats in de WK-stand met 650 punten. De Fransman Romain Febreux is tweede met 571 punten en de Belg Lucas Koenen derde met 566 punten. Juventus heeft zich versterkt met Kerim Alaibegovic. De 18-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor 5 seizoenen bij de club uit Turijn. Volgens berichten in de Duitse en Italiaanse media betaalt Juventus meer dan 30 miljoen euro. Bayer Leverkusen maakte gebruik van de terugkoopclausule van 8 miljoen euro bij RB Salzburg, waarna hij nu meteen wordt doorverkocht aan Juventus. Juventus versterkte zich zondag ook met Randal Kolo Muani, die overkomt van Paris Saint-Germain voor 38 miljoen euro. Lorena Wiebes vreest dat het maandag heel moeilijk wordt om haar gele trui in de Tour de France Femmes te verdedigen. De 27-jarige sprinster van SD Works ProTime zei in Genève na haar tweede etappezege dat het heel lastig wordt, maar dat ze het gaan proberen. De derde etappe gaat over een bergachtig parcours van 156,5 kilometer van Genève naar het Franse Poligny. Wiebes heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 14 seconden op Kim Lecour-Pinard uit Mauritius. Demi Vollering is derde en moet 16 seconden goedmaken op Wiebes om het geel te veroveren. Lorena Wiebes heeft zondag in Genève de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in de sprint opnieuw de snelste en rijdt maandag voor de tweede dag op rij in de gele trui. Aan het eind van de etappe probeerde Rianne Marcus alleen naar de finish te rijden, maar ze werd vlak voor de finish ingehaald door het peloton. Wiebes maakte zich los in de sprint en ging juichend over de streep voor de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos. Met twee etappenzegens en twee gele truien is de Tour de France Femme voor Wiebes al geslaagd. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van PSV. De Alkmaarders profiteerden van een vroege rode kaart voor PSV'er Joey Veerman, die binnen 10 minuten van het veld werd gestuurd nadat hij met zijn schoen Max Meerdink in het gezicht had geraakt. Meerdink kopte AZ halverwege de eerste helft op voorsprong. Na rust voerden Wesley Patati, Elisha Dijkstra en Rosangelo Daal de score verder op. AZ won de Nederlandse Supercup voor de tweede keer. PSV blijft staan op een recordaantal van 15 zegens. AZ heeft in de strijd om de Johan Cruijffschaal overtuigend gewonnen van een tiental van landskampioen PSV. 0-4. De Alkmaarders wonnen de Nederlandse Supercup voor de tweede keer. PSV speelde vanaf de 9e minuut met een man minder na een rode kaart voor Joey Veerman. Namens AZ scoorden Max Meerdink voor rust en Wesley Patati, Elidja Dijkstra en Rosangelo Daal in de tweede helft. Landskampioen PSV blijft na de 30e editie van de Nederlandse Supercup staan op een recordaantal van 15 zegens. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het zonnig en droog en het blijft nog lekker warm. De wind uit het noordoosten is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm met temperaturen van 29 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten kan er morgenavond een regen- of onweersbui voorbij komen, mogelijk met windstoten. Voor morgen geldt code geel vanwege de warmte.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8:45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander komt later vandaag vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven, samen met een blauwe doodskop en een gele tekst. De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. Het monument is inmiddels schoongemaakt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Lula kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. De 80-jarige president zegt zich topfit te voelen en nog dagelijks te sporten. Naar eigen zeggen voelt hij zich gezonder dan toen hij in 2002 voor het eerst president werd. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes vreest dat het maandag heel moeilijk wordt om haar gele trui in de Tour de France Femme te verdedigen. De 27-jarige sprinster van SD Works ProTime zei in Genève na haar tweede etappezege dat het heel lastig wordt, maar dat ze het gaan proberen. De derde etappe gaat over een bergachtig parcours van 156,5 kilometer van Genève naar het Franse Poligny. Wiebes heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 14 seconden op Kim Lecour-Pinard uit Mauritius. Demi Vollering is derde en moet 16 seconden goedmaken op Wiebes om het geel te veroveren. Lorena Wiebes heeft zondag in Genève de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in de sprint opnieuw de snelste en rijdt maandag voor de tweede dag op rij in de gele trui. Aan het eind van de etappe probeerde Rianne Marcus alleen naar de finish te rijden, maar ze werd vlak voor de finish ingehaald door het peloton. Wiebes maakte zich los in de sprint en ging juichend over de streep voor de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos. Met twee etappezeges en twee gele truien is de Tour de France Femme voor Wiebes al geslaagd. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van PSV. De Alkmaarders profiteerden van een vroege rode kaart voor PSV'er Joey Veerman, die binnen 10 minuten van het veld werd gestuurd nadat hij met zijn schoen Max Meerdink in het gezicht had geraakt. Meerdink kopte AZ halverwege de eerste helft op voorsprong. Na rust voerden Wesley Patati, Elisha Dijkstra en Rosangelo Daal de score verder op. AZ won de Nederlandse Supercup voor de tweede keer. PSV blijft staan op een recordaantal van 15 zegens. AZ heeft in de strijd om de Johan Cruijffschaal overtuigend gewonnen van een tiental van landskampioen PSV. 0-4. De Alkmaarders wonnen de Nederlandse Supercup voor de tweede keer. PSV speelde vanaf de 9e minuut met een man minder na een rode kaart voor Joey Veerman. Namens AZ scoorde Max Meerdink voor rust en Wesley Patati, Elijah Dijkstra en Rosangelo Daal in de tweede helft. Landskampioen PSV blijft na de 30e editie van de Nederlandse Supercup staan op een recordaantal van 15 zegens. FC Twente heeft in een oefenwedstrijd met 2-1 verloren van het Belgische RC Genk. Trainer John van den Brom had ten opzichte van het Europa League-duel tegen Ferencváros op 3 plekken gewisseld. Brian Heijnen en Junya Ito brachten Genk op een 2-0 voorsprong. Marco Piazza scoorde in de slotfase de tegentreffer. FC Twente speelt donderdag in de derde voorronde van de Conference League tegen FC DAC 1904 uit Slowakije. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het zonnig en droog en het blijft nog lekker warm. De wind uit het noordoosten is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm, met temperaturen van 29 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. In het zuidoosten kan er morgenavond een regen- of onweersbui voorbij komen, mogelijk met windstoten. Voor morgen geldt code geel vanwege de warmte.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander komt later vandaag vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven, samen met een blauwe doodskop en een gele tekst. De politie hield een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen aan. Het monument is inmiddels schoongemaakt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De zittende president dingt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Lula kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. De 80-jarige president zegt zich topfit te voelen en nog dagelijks te sporten. Naar eigen zeggen voelt hij zich gezonder dan toen hij in 2002 voor het eerst president werd. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes vreest dat het maandag heel moeilijk wordt om haar gele trui in de Tour de France Femme te verdedigen. De 27-jarige sprinster van SD Works ProTime zei in Genève na haar tweede etappezege dat het heel lastig wordt, maar dat ze het gaan proberen. De derde etappe gaat over een bergachtig parcours van 156,5 kilometer van Genève naar het Franse Poligny. Wiebes heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 14 seconden op Kim Lecour-Pinard uit Mauritius. Demi Vollering is derde en moet 16 seconden goedmaken op Wiebes om het geel te veroveren. Lorena Wiebes heeft zondag in Genève de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in de sprint opnieuw de snelste en rijdt maandag voor de tweede dag op rij in de gele trui. Aan het eind van de etappe probeerde Rianne Marcus alleen naar de finish te rijden, maar ze werd vlak voor de finish ingehaald door het peloton. Wiebes maakte zich los in de sprint en ging juichend over de streep voor de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos. Met 2 etappenzeges en 2 gele truien is de Tour de France Femme voor Wiebes al geslaagd. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van PSV. De Alkmaarders profiteerden van een vroege rode kaart voor PSV'er Joey Veerman, die binnen 10 minuten van het veld werd gestuurd nadat hij met zijn schoen Max Meerdink in het gezicht had geraakt. Meerdink kopte AZ halverwege de eerste helft op voorsprong. Na rust voerden Wesley Patati, Elisha Dijkstra en Rosangelo Daal de score verder op. AZ won de Nederlandse Supercup voor de 2e keer. PSV blijft staan op een recordaantal van 15 zegens. AZ heeft in de strijd om de Johan Cruijffschaal overtuigend gewonnen van een tiental van landskampioen PSV. 0-4.
2: De Alkmaarders wonnen de Nederlandse Supercup voor de tweede keer. PSV speelde vanaf de 9e minuut met een man minder na een rode kaart voor Joey Veerman. Namens AZ scoorden Max Meerdink voor rust en Wesley Patati, Elijah Dijkstra en Rosangelo Daal in de tweede helft. Landskampioen PSV blijft na de 30e editie van de Nederlandse Supercup staan op een recordaantal van 15 zegens. FC Twente heeft in een oefenwedstrijd met 2-1 verloren van het Belgische RC Genk. Trainer John van den Brom had ten opzichte van het Europa League-duel tegen Ferencváros op 3 plekken gewisseld. Brian Heijnen en Junya Ito brachten Genk op een 2-0 voorsprong. Marco Piazza scoorde in de slotfase de tegentreffer. FC Twente speelt donderdag in de derde voorronde van de Conference League tegen FC DAC 1904 uit Slowakije. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het nog zonnig en droog en blijft het lang warm. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Op de Wadden zo'n 29 graden, in het zuiden plaatselijk tot 36 graden. Er geldt code geel vanwege de warmte. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.
8: Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren.
9: Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost.
8: Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren.
10: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden.
11: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump.
15: Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan.
16: De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen.
17: Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata.
18: Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld...

0: 80.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft in een oefenwedstrijd met 2-1 verloren van het Belgische RC Genk. Trainer John van den Brom had ten opzichte van het Europa League duel tegen Ferencváros op 3 plekken gewisseld. Brian Heijnen en Junya Ito brachten Genk op een 2-0 voorsprong. Marco Piazza scoorde in de slotfase de tegentreffer. FC Twente speelt donderdag in de derde voorronde van de Conference League tegen FC DAC 1904 uit Slowakije. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennis

0: Tennisster Kristina Jutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Jutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Jutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het nog zonnig en droog en blijft het lang warm. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Op de Wadden zo'n 29 graden, in het zuiden plaatselijk tot 36 graden. Er geldt code geel vanwege de warmte. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.
7: Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercity's tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren.
8: Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercity's. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost.
9: Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd.
10: Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder.
11: In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft in een oefenwedstrijd met 2-1 verloren van het Belgische RC Genk. Trainer John van den Brom had ten opzichte van het Europa League-duel tegen Ferencváros op 3 plekken gewisseld. Brian Heijnen en Junya Ito brachten Genk op een 2-0 voorsprong. Marco Piazza scoorde in de slotfase de tegentreffer. FC Twente speelt donderdag in de derde voorronde van de Conference League tegen FC DAC 1904 uit Slowakije. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4.
14: Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten, vooral langs de kust en op het IJsselmeer. Vannacht blijft het droog met minimaal 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen overdag volop zon en wordt het zeer warm. 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Er geldt overal code geel vanwege de warmte. Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.
19: Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8:45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12:00 's middags of na 6:00 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen.
20: Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, documentairemaker Helene Mindera, laat weten dat Oppenheim enkele dagen voor haar 87ste verjaardag is gestorven. Oppenheim begon eind jaren 60 als televisieomroepster bij de AVRO en presenteerde radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 werkte ze als journaliste voor onder meer Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Volgens haar dochter maakte Oppenheim door haar vrijgevochten houding de weg vrij voor vrouwen om zelf hun werk te kiezen.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump.
23: Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten.
24: Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort.
0: Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan.
1: De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen.
2: Ten westen van Athene zijn 2 blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op, een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
26: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam.
27: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
28: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid.
6: Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
7: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
8: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard.
11: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen.
12: Voor de van Feyenoord overgekomen Stenks voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stenks doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stenks speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Aan de kust en in het IJsselmeergebied vrij krachtig. Vannacht droog met minimaal 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. De wind draait naar het oosten, zwak tot matig. Morgen volop zon en droog. Het wordt zeer warm. 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond kans op een onweersbui in het zuidoosten. Er geldt code geel vanwege de warmte.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
1: Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dingt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump.
5: Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten.
19: Bij de botsing tussen twee blushhelikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort.
20: Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan.
21: De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen.
22: Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
30: OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op, een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
31: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet
30: is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold.
2: AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Aan de kust en in het IJsselmeergebied vrij krachtig. Vannacht droog met minimaal 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. De wind draait naar het oosten, zwak tot matig. Morgen volop zon en droog. Het wordt zeer warm. 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond kans op een onweersbui in het zuidoosten. Er geldt code geel vanwege de warmte.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost.
10: Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren.
11: Het Nationaal Hitteplan van het

0: was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dingt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Ten westen van Athene zijn twee blushhelikopters op elkaar gebotst en gecrashed. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens voorlopige berichten zou de bemanning van een van de helikopters mogelijk zijn gered. Andere media melden dat een van de inzittenden van een van de toestellen zwaar gewond zou zijn, maar de ander het goed zou maken. Een grootschalige reddingsactie is op touw gezet. In Griekenland woeden momenteel grote natuurbranden ten westen van Athene, waarbij naar schatting meer dan 10.000 hectare is afgebrand sinds vrijdag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota.

0: Ceuta door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. De wind komt uit het noordoosten, boven land matig en langs de kust vrij krachtig. Vannacht droog met minimaal 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Op de Wadden zo'n 29 graden. In het zuiden plaatselijk 36 graden. In het zuidoosten is morgenavond kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk met windstoten. Let op, vanaf morgen geldt code geel vanwege de warmte. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercity's tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal. En tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood. Het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. De wind komt uit het noordoosten, boven land matig en langs de kust vrij krachtig. Vannacht droog met minimaal 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zeer warm. Op de Wadden zo'n 29 graden, in het zuiden plaatselijk 36 graden. In het zuidoosten is morgenavond kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Let op, vanaf morgen geldt code geel vanwege de warmte. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8.45 uur geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood. Het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro. oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking in een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland.
5: Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten. Langs de kust en op het IJsselmeer kan het krachtig worden. Vannacht droog, met temperaturen tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Morgen volop zon en zeer warm. In het zuiden kan het lokaal oplopen tot 36 graden. Op de Wadden wordt het 29 graden. Let op, er geldt code geel vanwege de hitte. In de avond kans op een bui met mogelijk onweer in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlandsnieuws. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood. Het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst.
6: AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat

0: Meiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten. Langs de kust en op het IJsselmeer kan het krachtig worden. Vannacht droog, met temperaturen tussen 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Morgen volop zon en zeer warm. In het zuiden kan het lokaal oplopen tot 36 graden. Op de Wadden wordt het 29 graden. Let op, er geldt code geel vanwege de hitte. In de avond kans op een bui met mogelijk onweer in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercity's tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercity's. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief.

0: Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood. Het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Bala en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau in het Pakistanse district Swat. 13 mensen kwamen om, onder wie 8 politieagenten. Ook vielen er zeker 20 gewonden, onder wie enkele zwaar gewonden. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt tijdens een protest van maatschappelijke organisaties. Dit jaar zijn al 819 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanslagen in Pakistan. De Italiaanse marine is aan boord gegaan van de olietanker Toa Payo, die zou behoren tot de Russische schaduwvloot. Het schip voer onder Cameroense vlag van Benin naar Istanbul toen het werd onderschept ten westen van Pantelleria. De kapitein wilde aanvankelijk niet meewerken, waarna de tanker met een helikopter werd geënterd. Naast een Italiaans fregat werkte ook een Grieks vaartuig en een Pools luchtvaartuig mee. Onderzocht wordt of de door de EU gesanctioneerde Toa Payo regels heeft overtreden, zoals het varen onder valse vlag. De EU doet vaker onderzoek naar schepen onder Cameroense vlag, omdat die vlag regelmatig frauduleus wordt gebruikt door schaduwvlootschepen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard.
2: De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de zevende plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. De wind uit het noordoosten is boven land matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht droog met minimumtemperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. De oostenwind is landinwaarts zwak tot matig, in het Waddengebied en IJsselmeergebied iets krachtiger. Morgen volop zon en zeer warm. De middagtemperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuiden zwakke wind, in het noorden matig uit het oosten. Morgenavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Let op, vanaf morgen geldt code geel en het hitteplan voor het hele land.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte.
9: Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8:45 geen intercities tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost. Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12:00 's middags of na 6:00 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta aangewakkerd door desinformatie op sociale media, mensensmokkelnetwerken en een verkeerde interpretatie van een Spaanse rechterlijke uitspraak. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Mensensmokkelaars gebruikten die uitspraak om de indruk te wekken dat er een eenvoudige toegangspoort naar Europa bestaat. Bij de massale oversteek naar Ceuta waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. Twee andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Prinsevka, vlak bij de Oekraïnse grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Het is niet de eerste keer dat een speelplaats wordt getroffen met dodelijke afloop voor kinderen sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood, het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens
11: en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie. Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV 2 keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. De wind uit het noordoosten is boven land matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht droog met minimumtemperaturen tussen de 15 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. De oostenwind is landinwaarts zwak tot matig, in het Waddengebied en IJsselmeergebied iets krachtiger. Morgen volop zon en zeer warm. De middagtemperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. In het zuiden zwakke wind, in het noorden matig uit het oosten. Morgenavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Let op, vanaf morgen geldt code geel en het hitteplan voor het hele land.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag 2 mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.
19: Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8:45 geen intercity's tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren.
20: Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercity's. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost.
21: Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren.
22: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta
0: aangewakkerd door desinformatie op sociale media, mensensmokkelnetwerken en een verkeerde interpretatie van een Spaanse rechterlijke uitspraak. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Mensensmokkelaars gebruikten die uitspraak om de indruk te wekken dat er een eenvoudige toegangspoort naar Europa bestaat. Bij de massale oversteek naar Ceuta waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. Twee andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Princevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Het is niet de eerste keer dat een speelplaats wordt getroffen met dodelijke afloop voor kinderen sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood. Het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag. Het gaat om een route die de soevereine rechten van beide landen respecteert, los van de bestaande noordelijke en zuidelijke corridors. De Straat van Hormuz is een twistpunt tussen Iran en de VS. Iran heeft de zeestraat opnieuw geblokkeerd sinds begin juli, toen de vijandelijkheden tussen beide landen hervatten. Bij de botsing tussen twee Blush-helikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om de bemanning van een van de toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen. De helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psata, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring en vervolgens naar de aarde stort. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat.
2: Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis gewonnen. Ze versloeg de Tsjechische Darja Vitmanova in de finale met 1-6, 6-1, 6-3. Het was de eerste keer dat Yutova een toernooi op het hoogste niveau speelde, nadat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Ze was de jongste speelster in een WTA-finale sinds Coco Gauff in 2019. Yutova staat 229ste op de wereldranglijst. AZ-trainer Leroy Echtold noemt de Johan Cruijffschaal een prijs die telt. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg landskampioen PSV zondag met 0-4. Het is binnen korte tijd de tweede prijs voor Echtold, die in januari de ontslagen Maarten Martens opvolgde. Hij leidde AZ in de tweede seizoenshelft naar de bekerwinst en de 7e plaats in de Eredivisie.
4: Als het zo doorgaat, gaat AZ volgend jaar opnieuw Europa in, zegt Echtold. AZ moet het voorlopig stellen zonder aanvoerder Jordi Klaasie, die geblesseerd raakte in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Volgens trainer Leroy Echtold kan het herstel nog wel een tijdje duren. De 35-jarige middenvelder miste vorig seizoen ook al een groot deel door blessureleed. Dave Kwakman vervangt Klaasie voorlopig. Echtold houdt rekening met een vertrek van spits Troy Parrott, maar verwacht dat Wouter Goes, Peer Koopmeiners en Kees Smit blijven. PSV-trainer Peter Bos was tevreden over de eerste helft van zijn team tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV moest binnen 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Bos vond dat zijn ploeg in de eerste helft goed verdedigde in een laag blok. De schade bleef beperkt tot 1-0, al viel die goal volgens Bos ongelukkig. In de tweede helft leed PSV twee keer balverlies, waarna AZ snel de 2-0 en 3-0 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-4. Kelvin Stengs vierde zijn rentree bij AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal met een succesvolle invalbeurt. De 27-jarige middenvelder versierde de strafschop die leidde tot de 0-4, enkele minuten nadat hij was ingevallen. Voor de van Feyenoord overgekomen Stengs voelen zijn eerste dagen bij AZ als thuiskomen. Stengs doorliep de jeugdopleiding van de Alkmaarders en verdiende er in 2021 een transfer naar het Franse OGC Nice. Stengs speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Pisa, maar kwam er weinig in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en plaatselijk 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het noordoosten en is landinwaarts zwak tot matig. Morgenochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. In de middag wordt het zeer warm met temperaturen tussen 28 graden op de Wadden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. De hittekracht loopt in grote delen van het land op tot 8. De wind is in het noorden matig uit het oosten, in het zuiden zwak. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Het blijft nog lang warm. In het hele land geldt code geel vanwege de hitte. Morgen opnieuw zon en warmte, maar vooral in het oosten kans op onweersbuien.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vuilniswagens gaan de komende dagen vroeger de weg op vanwege de verwachte hitte. Medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. In gemeenten als Midden-Groningen, Os en Goorle begint het ophalen van afval maandag en dinsdag om 6 uur 's ochtends. Eerder deze zomer gebeurde dit ook bij uitzonderlijke hitte. Bij een explosie op een zeilboot nabij Urk zijn zondag twee mensen te water geraakt. Ze zijn uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandende zeilboot is gezonken. Diverse hulpdiensten, waaronder ambulances, politie, brandweer en de KNRM, kwamen ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.
27: Reizigers tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam moeten maandagochtend in de spits rekening houden met uitval van treinen. Door een kapotte bovenleiding rijden er tot ongeveer 8 uur 45 geen intercity's tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. De problemen met de bovenleiding ontstonden zondag aan het einde van de middag. Aanvankelijk zou de storing rond middernacht zijn opgelost, maar dat gaat langer duren.
28: Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden zondagavond beperkt treinen.
9: Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal veel minder treinen. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. De NS verwacht dat de problemen niet voor middernacht zijn opgelost.
11: Een 78-jarige vrouw is zondag om het leven gekomen door een aanrijding in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Het slachtoffer fietste over de Veerhoeklaan en werd daar aangereden door een auto. Ze werd nog gereanimeerd, maar stierf op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren.
12: Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanaf maandag in het hele land actief. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Ook 's nachts blijft het warm met temperaturen rond de 20 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte en waarschuwt dat de hittekracht oploopt tot niveau 7 of 8 op een schaal van 10. Het RIVM adviseert vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen voldoende te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te koelen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren maandag opnieuw beginnen. Trump besloot zaterdag af te zien van nieuwe aanvallen om zo tot een akkoord te komen. Volgens de president zou het de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Trump zegt dat een akkoord over de heropening van de Straat van Hormuz nabij is. Iran heeft het nieuws over nieuwe gesprekken nog niet bevestigd.
16: Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta zijn aangewakkerd door desinformatie op sociale media en mensensmokkelnetwerken. De Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat smokkelaars een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof verkeerd hebben uitgelegd. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Bij de massale oversteek waren ongeveer 40.000 mensen betrokken. Aan de Marokkaanse kant van de grens kwamen 11 mensen om, voornamelijk door verdrinking.
17: Bij een Oekraïense droneaanval op een speelplaats in de Russische grensregio Belgorod is zondag een 13-jarig meisje om het leven gekomen. Twee andere meisjes van 7 en 9 jaar oud raakten gewond en worden in het ziekenhuis behandeld. De drone sloeg in nabij een speelplaats in het dorp Princevka, vlak bij de Oekraïense grens. Een belangrijke Russische kinderombudsman noemde het incident een onmenselijke daad van terrorisme. Het is niet de eerste keer dat een speelplaats wordt getroffen met dodelijke afloop voor kinderen sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022.
28: Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 18 Palestijnen gedood, het hoogste aantal op één dag sinds weken. Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gazastad, Deir al-Balah en het gebied rond Khan Yunis aan. De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van president Trump afwijst, waarin staat dat Hamas volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Formeel geldt sinds oktober een staakt het vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen.
29: Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het Braziliaanse presidentschap. De 80-jarige zittende president dinkt in oktober mee naar een vierde en laatste termijn. Hij kondigde zijn kandidatuur aan tijdens een partijcongres van zijn Arbeiderspartij in São Paulo. Lula's belangrijkste uitdager is de rechtse senator Flávio Bolsonaro, oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld
0: wegens een poging tot een staatsgreep. De familie Bolsonaro onderhoudt nauwe politieke banden met de Amerikaanse president Donald Trump.
1: Iran en Oman zijn in de laatste fase van onderhandelingen over een nieuwe maritieme route door de Straat van Hormuz.

0: zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. OPEC Plus heeft ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De daadwerkelijke olieproductie ligt momenteel ver onder de quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. In juni pompten de landen ruim 36 miljoen vaten per dag op. Een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag in februari. De prijs van Brentolie staat nu op bijna $88 per vat. Het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet is zondag begonnen met een staking en een geschil over lonen. Meer dan 4000 cabinewerknemers doen mee aan de actie, waardoor honderden vluchten zijn geschrapt. Het conflict draait vooral om geschillen in beloning voor cabinepersoneel bij werken tijdens vluchten en werk op de grond. WestJet is de op één na grootste vliegmaatschappij van Canada en vliegt onder meer ook naar Amsterdam. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. PSV-middenvelder Joey Veerman voelde mee met Max Meerdink na zijn overtreding op de AZ-spits. Veerman raakte Meerdink met zijn schoen in het gezicht, wat leidde tot een rode kaart in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij probeerde Meerdink rustig te krijgen, maar de spits raakte een beetje in paniek. Veerman benadrukte dat de overtreding absoluut niet zijn bedoeling was en dat het zijn eerste rode kaart ooit is. De middenvelder is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Fortuna Sittard. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Yutova heeft het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis